0: Evenbal.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
2: Kink. Dit is het station van... Faith No More, Papa Roach. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: werk over van bijvoorbeeld klantenservice-medewerkers. Maar de medewerkers die overblijven krijgen dan wel weer veel moeilijkere vragen die AI niet kan oplossen. Het verschilt dan ook per geval of AI een toevoeging is of niet. En iemand in België is schathemeltje rijk geworden. Hij won de jackpot van een grote loterij. Die stond op 175 miljoen euro. Het is het hoogste bedrag dat ooit is gewonnen in België. Het oude record stond op 168 miljoen, 10 jaar geleden. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht de tweede golf van aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz, waarop Iran een Amerikaanse legerbasis in Bahrein bestookte. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Een groot deel van Mexico's stad ligt plat door protesten aan de vooravond van de openingswedstrijd van het WK voetbal morgen. Zo worden er bijvoorbeeld wegen geblokkeerd. De protesten hebben niet zozeer met het WK te maken. Zo grijpen leraren het WK aan om extra aandacht te krijgen voor hun zaak. En Kroatië heeft ook dit jaar de duurste campings van Europa, meldt het AD. Je betaalt er gemiddeld €78, twee keer zoveel als in Nederland. Volgens een campingspecialist komt het doordat steeds meer mensen naar Oost-Europa op vakantie gaan en camping-eigenaren ook steeds meer investeren in luxe voorzieningen, zoals waterparken. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden. Lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen goedgekeurde medicijnen die in het buitenland al beschikbaar zijn, zijn dat nog niet in Nederland, meldt het AD. Het gaat vooral om medicijnen tegen kanker. Dat komt omdat de overheid eerst onderzoekt of een nieuw medicijn toegevoegde waarde heeft. En dat duurt gemiddeld bijna 2 jaar. In Hellendoorn in Overijssel is een

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Er hebben toch weer mensen buiten geslapen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om gas in te kopen, terwijl dat in de zomer normaal erg goedkoop is. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht meerdere aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz. Iran bestookte een Amerikaanse legerbasis in Bahrein. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. En de Oranjevrouwen zijn nog niet zeker van een plek op het WK van volgend jaar. In een kwalificatiewedstrijd wonnen ze met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg om de pool te winnen voor de rechtstreekse plaatsing. De voetbalsters moeten zich daarom gaan plaatsen via de play-offs. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden. Lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen.
1: Deze week bij Kink. Tickets voor Rock Werchter. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's

0: bombastisch is het wel, hè? The Beatles en A Day in the Life. Goedemorgen, net 6 uur geweest. Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
3: Waar zijn we? In godsnaam is het allemaal mee bezig.
0: Wakker worden op woensdag 10 juni en ik waarschuw maar vast. Af en toe zon, maar in de loop van de dag buien met onweer, hagel, windstoten en net even weer wat frisser dan gisteren. Wordt vandaag tussen de 16 en 18 graden.

filosofie van het zoete leven. Het najagen van genot. Dat is hedonisme. Afgeleid van het Oud-Griekse woord hedone. Dat genot, lust of plezier betekent. En dat je dus alleen maar voor je eigen lol, voor je eigen lust, voor je eigen plezier dingen doet. En ik moest aan deze denken omdat het woord hedonisme ook voorbij komt in de lyrics van de nieuwe Weezer. Ga ik nu niet draaien hoor, maar daarin wordt op een gegeven moment ook gezongen. Is it still hedonism if you're feeling miserable? Dat is wel een mooie diep filosofische overpeinzing. Als je constant alleen maar de lol en het genot en de lust najaagt, maar je er toch niet prettig door voelt, is het dan nog wel hedonisme? Ja, denk daar maar eens over na. Skank en Nancy bij Kink, hedonism. Goedemorgen, goede woensdagmorgen. Het is 10 juni. Kink Alternative Rock Radio met zometeen R.E.M. Block Party. En nu Imagine Dragons, Radioactive.

0: up to occupy my time. Ach, wat een romantiek. R.E.M. and the one I love. Zometeen bij Kink, het nieuws van 6:30... gevolgd door Sam Fender en Alice in Chains.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer

0: kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
3: Boost yourself.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
1: Oranje. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur. Waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur. Waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
8: De energietransitie is onmogelijk.
9: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
10: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nederlanders moeten veel langer op nieuwe medicijnen wachten dan andere Europeanen, schrijft het AD. Dat komt omdat Nederland na een Europese goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben opnieuw asielzoekers buiten geslapen. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hadden gemist. Een hulporganisatie zette tenten voor ze neer. En het was even rustig, maar Amerika en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika begon omdat Iran een gevechtshelikopter zou hebben neergehaald, waarna Iran terugsloeg. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met drukte op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Hoogmade. 9 kilometer met daar 10 minuten extra reistijd. Op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar. Tussen de ring van Alkmaar en de aansluiting met de A9. 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door werkzaamheden.

Ik hoop dat je een beetje met je goede been uit bed bent gestapt. Dat je denkt van, nou, dit wordt wel mijn dag. Ik denk dat het altijd beter kan. Maar eventjes ter vergelijking. Ik lees net dat een Belg heeft de loterij gewonnen. Dus de loterij Euro Millions. Hij heeft gewonnen 174.984.088 euro. What the fuck? Bijna 175 miljoen euro. Euromillions is een loterijspel dat in 12 Europese landen wordt aangeboden. Nederland doet daar niet aan mee. Dus don't beat yourself up. Je had ook niet kunnen winnen, maar fucking A. 175 miljoen. Maar geld maakt niet gelukkig, hè? Dat is belangrijk. Goedemorgen, King Alternative Rock Radio. Met alleen Travis, toepasselijk van vandaag. Why does it always

0: Why Does It Always Rain On Me zingt Travis. Nou ja, wat ik zeg, niet always en ook niet overal, maar...
1: Michiel Veenstra.
0: De dag begint op veel plekken droog met zon, maar in het zuidwesten en westen kan er al een bui vallen. Later op de ochtend verplaatsen de buien zich naar het midden van Nederland en vanmiddag vallen de meeste buien weer in het oosten. Dus het begint in het zuidwesten, westen, dan midden en vanmiddag in het oosten. Bij die buien kans op onweer, hagel en windstoten. Temperatuur vandaag een magere 17 graden. Dus why does it always rain on me? Niet per se, maar de kans is wel aanwezig.
1: Kink.

0: verwachten dan andere landen in Europa. Waarom is dat? Daphne van der Meijs praat je erover bij in het ANP-bulletin van 7 uur. Gelijk erachteraan.
1: Hossa!
0: Metallica zo meteen. Ook de nieuwe van The Last in a Party is meteen op de radio. En op dit moment is mijn hele computer even volledig in de war. Momentje hoor. Waar zitten we?
1: Help!
0: Oh, dit is echt heel gek. Ik wil je vertellen wat er aankomt en mijn hele volgende... Oké, ik ga... Dit is... Nou, dit kan ik niet eens uitleggen. Ah, daar zijn we weer. Ja, goedemiddag. Metallica, de nieuwe van The Last in a Party komt er zo meteen aan. En ook System of a Down hoor je zo meteen. En erachteraan... Nou, dat bepaal jij. Wat zou jij willen horen na Metallica, Last in a Party en System of a Down? Wat kan ik voor je draaien als Kinkstart? Laat het me weten. Stuur een bericht met de Kink-app.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kink. Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
3: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
9: we Oranje. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: 10 tenders, alsjeblieft.
19: Ja, dat is dan 8 euro.
18: Hè? 8? Oké. Okay.
20: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
21: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs.
1: Als er nieuwe medicijnen op de markt komen, dan moeten Nederlanders daar veel langer op wachten dan andere Europeanen, meldt het AD. Dat komt omdat Nederland na een Europese goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Het wrange is dat een paar van die medicijnen in samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen is ontwikkeld. Er is vannacht weer een bus met asielzoekers vertrokken naar de tijdelijke opvang in Rode. Daar kunnen maximaal 150 mensen opgevangen worden, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. 12 mensen misten de bus en sliepen buiten. Voor hen werden tenten geregeld door een hulporganisatie. Het was even rustig, maar Amerika en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika begon daar gisteravond mee, omdat Iran een gevechtshelikopter zou hebben neergehaald.

0: Dag 10 juni, mijn naam is Michiel.
1: Welkom Michiel.
0: Veenstra, Veenstra.
2: En wie ben jij nou weer?
0: Nou, dat kan ik vertellen. Xander is erbij, die groet een ieder op deze nu nog zonnige woensdag. Ook Pieter, die ging heel lekker op Metallica zojuist.
3: Hoi Michiel, morgen medekinkers. Die Unforgiven, laat ons godverdomme wat meer elkaar vergeven. Yo, de idioterie die er allemaal is. Maak er fijne woensdag van, mensen, en geniet van het leven. Hoi, hoi.
0: Uitstekend idee, Pieter. Let's go, let's go, let's go. Damien is erbij, en Jeroen, en Sjoerd, en Nico. En Helen die stuurt mij zojuist een Insta-DM'tje. Dat is wel een mooie. Even kijken, dat is vannacht, denk ik, bekendgemaakt. Of gisteren, even kijken, waar staat dat? Nou, in ieder geval... Billy Corgan, dat wist al dat hij onder andere naar Londen en Brussel en Antwerpen en Parijs kwam met een show waarbij hij Melancholy in the Infinite Sadness speelt. Met een groot orkest erbij. Daar zijn nu ook twee shows aan toegevoegd voor Rotterdam. 29 en 30 augustus. Ik denk in Ahoy staat er niet eens bij, joh.
4: Even kijken hoor. Billy Corgan, Rotterdam.
0: Zoek dan wat de plek op, kom uit schelen. In de Doelen. Oh joh. A Night of Melancholy and Infinite Sadness. Billy Corgan, de legendarische frontman en creatieve kracht van de Smashing Pumpkins, komt naar Rotterdam in de Doelen. Ja joh, wat leuk. Nou, wel een bijzondere avond als je dat legendarische album, dubbelalbum live hoort met een grote kerst. 29 en 30 augustus dus in de Doelen in Rotterdam. Bedankt voor de tip, Helen. Even kijken, vandaag. Ja, Xander zei het al, deze nu nog zonnige dag. Hij begint op de meeste plekken zonnig. Met de uitzondering natuurlijk van één deel van Nederland. Namelijk het zuidwesten en westen kan er nu al een bui vallen. Later op de ochtend verspreiden die buien zich naar het midden van Nederland. En vanmiddag vallen de meeste buien weer in het oosten. Bij die buien moet je ook rekening houden met onweer, hagel en windstoten. Temperatuur vandaag slechts 17.

0: 17 over 7.
1: System of a Down by Kink en A Lonely Day. Even kijken, ik krijg een berichtje van Anneke. Zegt, ik weet niet of hij doorkomt, maar Simon en Judith van 7 en 5 hebben iets voor je ingeschreeuwd.
2: Goedemorgen allemaal!
1: Oh, wat leuk! Oh, die ga ik opstaan, die komt vaker voorbij. Leuk! Raoul vraagt, waar kan ik een Ik was vandaag je oud heen sturen? Nou, zoals je juist hebt gedaan, met de Kink-app. De contactknop in de Kink-app, daar kun je alles mee insturen. En als het een vandaag je oud is, dan neem ik hem in overweging. en bel ik je misschien terug. Of als je hem inspreekt, kan ik hem gewoon gelijk uitzenden. 7:15 is er weer een nagelnieuwe Ik was vandaag je oud op de radio. Als je deze zomer wilt kamperen, dan zul je het merken. Kamperen is sinds 2020 aanzienlijk duurder geworden. Bijna 25% in 6 jaar erbovenop. Kroatië blijft met gemiddeld €78 per nacht het duurste kampeerland. In Turkije ben je het goedkoopst uit. Dan betaal je gemiddeld €13,50 per nacht. Dat is het enige land ook goedkoper geworden. Noorwegen, daar is de grootste stijging. Daar zijn campingprijzen in 6 jaar tijd bijna verdubbeld. 94%. Ook Kroatië en Slovenië zijn flink duurder geworden de afgelopen jaren. En dat je maar vast eventjes weet, wees voorbereid. Het is woensdag vanmiddag rond 2:30, om precies te zijn 13:29. Woensdagen 13:29 zijn de dag, is het moment waarop de grootste energiedip wordt ervaren. Meer dan de helft van de mensen voelt zich tegen lunchtijd op woensdag al futloos. Jongeren van 18 tot 24 hebben er het meeste last van.
3: Goedemorgen, dit is jouw Kinkstart.
1: Jos, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Alles goed, jongen?
4: Jazeker, zeker. Alleen het zonnetje zijn toch niet?
1: Oh, wacht, ik heb het gordijntje hier nog dicht. Ik denk, wat is het donker? even kijken hoe het hier is. Even kijken. Oh, hier komt. Wat een stof. Nou, hier in het midden van Nederland schijnt hij wel. Waar rij jij?
4: Ik rijd nu ongeveer in de buurt van Breda, onderweg naar mijn werk.
1: Oké, nou, het komt goed.
4: Gelukkig.
1: Ja. Hey, jij bent helemaal in touch met je feminine side, begrijp ik?
4: Nou, ik las vanochtend op Loonskaya een berichtje over de vrouwenprotesten in Afghanistan.
1: Oh.
4: En toen dacht ik van, nou, daar mag wel wat meer vrouwelijke kant op de radio op dit moment.
1: Nou. Uitstekend idee. Ja, ik maak er vooral een grapje van. Ben je intussen met je feminine side? Je hebt een fantastische motivatie gevonden. Want zeg maar, wat kan ik voor jou draaien en voor alle medekinkers als Kinkstart vanochtend?
4: Ja, Nina Hagen met Onbeschrijfelijk Wijdrecht.
3: Kinkstart.

0: Niederhagen en onbeschrijflich weiblich. Als Kingstart aangevraagd door Jos. Dankjewel, Jos. Goeie. 6 minuten voor 7:30. Mark hier stuurt ook. Viva Nina en hoe toepasselijk helaas nog altijd die tekst. Ja, dat is wel waar. Ik ben me trouwens net. Ik draaide 10 minuten geleden, kwartiertje geleden. The Last Dinner Party, Big Dog. Die staan op de vrijdag van Rock Werchter. Ik had daar een prijzigheid in kunnen gooien. Want vanochtend maak je kans op tickets voor de vrijdag van Rock Werchter. Met dus, zoals gezegd, The Last Dinner Party. Maar ook Wolf Alice, Kingfisher, Royal Otis, The Warning en The XX. To name but a few. Franz Ferdinand ook. Nou, leuk. Zodra je de geit hoort en die komt snel voorbij, dan maak je dus kans op 2 tickets voor de vrijdag. Dat is 3 juli van Rock Werchter. En, ook wel leuk, dat is overmorgen al. Morgenmiddag, vrijdagmiddag, dan begint er een weekend met kans op tickets voor Simple Plan.
1: Kink. De beste alternative rock? Die hoor je bij Kink. Simpel. Gaan ze winnen voor de vetste concerten? Daarvoor luister je naar Kink. Simpel. En dit weekend? Simple Plan. Good morning. Kink presents Simple Plan. Met special guests. Neck Deep. When you go. 9 oktober in AFAS Live. Dit weekend is het Simple Plan Weekend bij Kink. En maak je kans op gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Oké. Gratis tickets voor het pop-punk concert van het jaar. Luister naar Kink. Dat is pas een goed plan.
2: Pop, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kink. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus, alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
9: Albert Heijn. In juni is het Toyota Mania met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Hey, ben je er weer?
17: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
16: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
17: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
16: Ja, lekker.
18: Je voelt je thuis.

0: Loterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: De energietransitie is onmogelijk.
3: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
4: Headlines. Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Nieuwe medicijnen zijn voor Nederlanders veel later beschikbaar dan voor andere Europeanen. Dat komt volgens het AD omdat na een Europese goedkeuring de Nederlandse overheid er ook nog eens naar wil kijken. Gemeenten moeten strenger controleren of mensen in de bijstand die uit het buitenland komen wel genoeg Nederlands kunnen spreken. Minister Aartsen vindt dat er niet genoeg op gecheckt wordt, schrijft de Telegraaf. En vannacht hebben opnieuw mensen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 asielzoekers die de bus naar de tijdelijke nachtopvang in Rode misten. Omdat de nacht erg koud was, werden er tenten voor ze neergezet. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag een redelijk frisse dag met veel regen. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt tot dusver niet al te veel voor. Wel zijn er een paar ongelukken gebeurd op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel nu 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Oorschot 9 kilometer met een half uur vertraging. Ook dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. King.

Ewout, geen paniek. Die wil heel graag de vrijdag van Rock Werchter bijwonen. Maar hij zegt, ik hoop dat ik de geit niet heb gemist. Ik had ineens een vertraging in mijn internetradio. Van het weer ging ineens naar placebo. Dan heb je ook al de verkeersinformatie gemist. Niks aan de hand. Maar nee, de geit is nog niet geweest. Die komt nog wel vanochtend. Don't worry, voor de vrijdag van Rock Werchter. De dag beginnen we vandaag met buien in het zuiden en zuidwesten. Daarna trekken de buien naar het midden. Vanmiddag zijn ze in het oosten. En bij die buien kunnen ook onweer, hagel en windstoten voorkomen. Vandaag hooguit 17 à 18 graden. Dat is aan de frisse kant. Ik pak even mijn weer-app erbij. Volgens mij gaat het na dit weekend gaat het wel weer de goede kant op. Even kijken. Ja, volgende week echt weer lekkere hoge temperaturen. Dat is mooi. Voor, ik noem maar bijvoorbeeld een pingpop. Dat ziet er best wel aardig uit. Voor zover je er nu een klein beetje in de toekomst kan kijken. Afgelopen weekend was het D-Day. 6 juni. De landen van de geallieerden in Normandië. Decision Day, toch? D-Day? Doomsday, wat is het? Nou, you'd be surprised. Waar staat D-Day voor? Dat hoor je over 4...

0: En ook Depeche Mode, eerst hoog tijd voor...
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag om 15:15 word je net even wat slimmer wakker... dan dat je de avond ervoor ging slapen. Dankzij een feitje, een lifehack, een verklaring van een medekinker... waardoor jij bij jezelf kan zeggen... joh, ik was in mijn geval 50 jaar oud toen ik erachter kwam. Dat afgelopen weekend D-Day. De dag waarop we herdenken dat de geallieerden Normandië binnenvielen... en daarmee echt een kentering in de Tweede Wereldoorlog, 6 juni 1944. Nou ja, Helene heeft daar wel een mooie over.
2: Hey Michiel, goedemorgen. Ik heb er weer eentje voor. Ik was vandaag jaar oud. Wist je dat de D in die D staat voor dag? Want de mensen van het leger die wilden niet dat de vijand wist... welke datum er precies gebruikt zou worden. Dus noemden ze de dag D van, nou ja, het Engelse D. Dus eigenlijk zeg je gewoon D-D... Doei.
0: Ja, dag, dag. Ik dacht altijd dat... niet zo snel. Ik dacht altijd dat het voor Decision Day stond. Doen ze ook wel eens gehoord. Ja, een beslissende fase in de oorlog, die day. Nou, nee, dus... een militaire afkorting, de day van het woord dag... werd altijd gebruikt voor een geheime startdatum van een operatie. Waardoor generaals maanden van tevoren konden plannen met de D... zonder dat de vijand wist over welke dag het ging. En mocht er dan om weersomstandigheden of whatever van worden afgeweken... dan werd het D-2 of D-5 zonder een echte datumpapier te zetten. Maar ja, die D, die dag van de operatie op 6 juni werd zo beroemd... dat bij D al gelijk... Nou ja, weet je, de associatie wordt gemaakt met. Maar de D in D-D staat gewoon voor dag. Of D. Het is D-D. Dag, dag. Vandaag is het dag, dag.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Fijne dag, dag. Dag, dag. Nee, dit was voor mij helemaal nieuw. Dankjewel alleen.

0: Ja, mooie reacties op de Ik Was Vandaag Groot. D-Day staat gewoon voor dagdag. Margie stuurt, ja, bij het aftellen net zo, hè. Bijvoorbeeld bij een lancering, dan staat de T voor tijd. T minus 10 minutes, eigenlijk hetzelfde. En dat D, de D in D-Day staat voor dagdag. Dat geeft deze mooie overpeinzing bij Patrick.
1: Zouden die generaals dat ook echt zo uitgedacht hebben? Die Amerikaanse generaals van... That day is gonna be the day that they are gonna say... Dagdag with your handje. You filthy Germans. Ja, je weet het niet.
2: Je weet het niet.
0: Je weet het niet. Je weet het niet.

to dry. Nieuws van 8 uur komt eraan. Daarna maak je nog steeds kans op tickets voor de vrijdag van Rock Werchter. De geit is nog niet voorbij geweest. Als de geit voorbij komt en je stuurt een bericht, dan zie je misschien The Last in a Party, Royal Otis, Kingfisher en Franz Ferdinand wel live. En The Warning, die staan er ook. Nou,

0: En muziek van zometeen onder meer The Cranberries, Bleach 93 en Green Day.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje.
15: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Wanneer er een nieuw medicijn op de markt komt, dan moeten Nederlanders er langer op wachten dan andere Europeanen. Dat is vooral het geval bij kankermedicijnen, meldt het AD. Reden is dat als er een Europese goedkeuring is, de Nederlandse overheid er ook nog eens naar wil kijken. En dat kost tijd. Minister Aartsen wil dat gemeenten strenger gaan controleren of mensen in de bijstand die uit het buitenland komen wel genoeg Nederlands kunnen spreken. Zo niet, dan moet hun uitkering omlaag, meldt de Telegraaf. Die regel bestaat al, maar in de praktijk doen gemeenten er weinig mee. In Ter Apel hebben vannacht 12 mensen buiten geslapen. Ze misten de bus naar Drentse Rode, waar de tijdelijke nachtopvang is geregeld, nu Ter Apel vol zit. Mensenrechtenorganisatie Migrate zet de tenten voor ze op. Eergisteren sliepen ook al mensen buiten bij het aanmeldcentrum. Ook zij kwamen te laat voor de bus. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen opnieuw op. Amerika voerde luchtaanvallen uit op Iran nadat een Amerikaanse gevechtshelikopter werd neergehaald. Iran sloeg

0: van woensdagochtend. Goedemorgen, 11 minuten over 8. En vandaag is het... it's a mixed bag weer technisch gezien. De dag begint op veel plaatsen met zon en droog weer. Alleen in het zuidwesten en westen is de kans op een bui. Vanmiddag neemt de bewolking toe en vallen er vooral in het midden buien. En later op de middag weer juist in het oosten. Bij die buien, vooral in de middag, kans op onweer, hagel en windstoten. Wordt nog graad of 17. Morgen overwegend bewolkt, eerst een bui en later vanuit het westen regen. Eerst een bui, daarna regen. Dat is morgen. Oké, dan wordt het een graad of 18. Prima, hartstikke goed, joh.
1: Waar zijn we in godsnaam met z'n allen mee bezig?
0: Nou, misschien een beetje met het hoofdvol in het festivalseizoen. Komend weekend is het Best Cap Secret. Deze hele week maak je bij Kink kans op dagkaarten. In dit geval deze ochtend voor de vrijdag van Rockwerchter, zodra de Kink prijzigheid voorbij komt. En volgende week maak je bij Kink kans op kaarten

0: net kort over 8 geweest.
1: Bellen met Ellen.
0: Elke woensdag bij Kink in de Ochtendshow. Contact met Ellen Gerritsen. Zij is directeur van stichting No Guts, No Glory, waar ik trots ambassadeur van ben. De stichting laat muzikale wensen uitkomen voor mensen van alle leeftijden die met kanker te maken hebben. Muzikale wensen. Dat zijn over het algemeen altijd mooie, inspirerende, aangrijpende, belangrijke verhalen. Om die verhalen en om die wensen werkelijkheid te laten worden, is geld nodig. En ik zeg je gewoon heel eerlijk, ik vraag schaamteloos, steun de stichting. Maar daarom heb ik Ellen aan de lijn, die vertelt, nou ja, wat meer over die verhalen. Ellen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Michiel.
0: Hoe vond je de inleiding? Ik vond hem zelf wat warrig.
2: Ja. Nou, maar alles is een beetje warrig vanochtend. Want ik zei net al, ik heb Michiel net 10 seconden gesproken. Ik zeg, oh leuk, geen wifi. Maar er is ook gewoon geen netwerk. Dus ik kan ook geen hotspot maken. Dus we gaan gewoon freestylen, mensen.
0: Komt helemaal goed. We hebben een telefoonverbinding. En je hebt een hoofd en hart. Nou, oh jee. En je hebt een hoofd en hart vol verhalen. Dus ik denk dat we heel aan het komen. Ellen, hoe is het bij No Guts, No Glory?
2: Het gaat goed. We hebben een heel mooi weekend gehad met wens. Ik had vorige week al aangekondigd dat we een wens hadden met Django Wagner. Dat is heel erg mooi geweest voor alle betrokkenen. Die is komen zingen, die hebben we ingehuurd. En dat was prachtig. Rochelle is met haar beste vriendin naar Acta en de Munich gegaan. En dat is, zij zijn vriendinnen sinds ze 3 zijn. En Rochelle die heeft zich de hele leven ingezet voor anderen. Die heeft ook meer dan 60 uit mijn hoofd dus. Het kunnen er ook 90 zijn. In ieder geval heel erg veel pleegkinderen opgevangen. Naast haar eigen kinderen. Ja, die heeft echt zo'n vrouw die, ja, als je die foto's van haar ziet, ik krijg gewoon weer kippenvel. Die straalt gewoon liefde uit. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
2: Je ziet dat ze heel veel heeft meegemaakt. Maar niks verbittert, gewoon één en al liefde. En alleen maar voor anderen en met name voor kinderen inzetten. En nou heeft zij begin van het jaar gehoord dat ze en kanker heeft en dat ze niet meer beter mag worden. En ze heeft zoiets van, oké, dan gaan we er nog alles uithalen. Dat deed ze al. Maar ze wil natuurlijk ook heel veel doen samen met haar beste vriendin. En omdat zij samen zo'n fan zijn van Acta en de Munich, en er is vooral één liedje dat heel belangrijk is voor hun, dat hadden ze nog nooit live gehoord. Dus bovenaan haar lijst stond, ik wil dat liedje, ons liedje, samen live kunnen horen en mee kunnen maken. Dus ja, daar hebben we voor gezorgd. En ja, die hebben ontzettend genoten. En het was heel belangrijk voor hun om dat samen mee te maken. En ja, daar word je dan zelf ook weer blij van.
0: Ja.
2: Dat is gelukt. We hadden zondag hier ook Magazines, een akoestische set in het muziekhuis. Was prachtig. En ik had ze gevraagd of ze een cover wilden doen. Wat natuurlijk stom is om aan een band te vragen die natuurlijk gewoon hun eigen muziek kon maken. Maar ik dacht, ik ga het gewoon doen. Mm-hmm. En zij zei je meteen, ja, natuurlijk gaan we doen. Want het gaat om Patricia. Die kwam met haar gezin. En Patricia is enorm fan van de Foo Fighters. En kinkluisteraars kunnen haar kennen omdat zij mee heeft gedaan aan het portret.
0: Ja, Radio on Tour,
2: Pinkpop. Maar daar vertelt ze ook waarom het Foo Fighters, die muziek, zo belangrijk voor haar is. Dus zij hebben een nummer van de Foo Fighters gedaan. Ja, ze brak volledig, maar op een mooie manier.
0: Ja.
2: Om dat dan toch nog live te horen, dat was echt heel prachtig. En daarna hebben we ook nog na zitten praten met iedereen. En het mooie vind ik aan de kracht van het muziekhuis. Weet je wel, je kan mensen, lotgenoten uitnodigen en aan een tafel zetten. En van, nou, ga nou maar eens even allemaal praten over
0: hoe slecht het gaat. Ja,
2: en hoe ik ga eens een keer wel op mijn taalgebruik letten. Hoe vervelend het is. Ja, dat is ook nieuw. Om kanker te hebben. Maar dat voelt vaak ook wat geforceerd voor de mensen zelf. Dus daarom kiezen wij ervoor, oké, er is een optreden. Tussen een bepaalde tijd kun je binnenvallen. Dan start dat optreden. Is allemaal heel laagdrempelig. Dan is er nog een hapje en een drankje. Wil je daarna meteen weg omdat je of geen zin meer hebt of je hebt geen energie meer? Maakt niet uit. Maar ja, wat ik elke keer zie ontstaan, nu ook weer, is dat mensen gewoon in gesprek raken met elkaar en elkaar vinden. Want er was één man, die was met 2 van zijn beste vrienden. En die beste vrienden zeiden ook van, nou ja, onze vriend heeft nu binnen 10 minuten eigenlijk een gesprek met een lotgenoot in dezelfde situatie, die ook niet meer beter wordt, mag worden. Wat wij hem niet kunnen geven, weet je. Wij kunnen er voor hem zijn. We zijn we ook. We doen alles voor hem. Maar wij zullen nooit volledig begrijpen wat hij doormaakt, omdat wij dit niet ervaren. Snap je wat ik bedoel? Het was echt heel erg mooi. Echt heel fijn en heel gezellig ook.
0: Dat is nog goed dat het ook een keer mooi in de spotlight staat. Want je hoort vaak inderdaad bij Bellen met Ellen over de wensen van mensen die dankzij jullie nog naar een concert kunnen gaan. Of naar een festival. Binnenkort ook weer de cabin backstage bij Pinkpop, waar heel veel mensen naartoe kunnen. Maar ook dit wat jullie dus regelmatig doen in jullie muziekhuis.
2: Wat wel vol zit, overigens.
0: Kunnen
2: niet nog meer mensen naartoe?
0: Maar je hebt dus ook eens in zoveel tijd, zoals afgelopen zondag dan met magazines, dat je een muzikaal klein optreden regelt in jullie muziekhuis. Met je de headquarters van Guns N' Glory, waar mensen dus ook naartoe kunnen en op die manier ook met elkaar in contact. En alsnog ook weer de kracht van live muziek heel dicht onderhuids erbovenop. Dat zijn ook prachtige initiatieven die ook gewoon geld kosten. Het hapje, het drankje, het ontvangen van de artiesten, noem alles maar op. Dus ik vind het een mooi element om ook eens een keer uit te lichten, die kleine muzieksessies in jullie muziekhuis. Prachtig initiatief.
2: Ja, dankjewel. Dan zonder netwerk alles is de tijd ook alweer bijna op. Wil ik alleen nog even zeggen dat gisteravond Brandon naar Zach Bryan is geweest. En vanavond we 3 wensen hebben bij Iron Maiden.
0: Oh ja, zo meteen nog Iron Maiden trouwens in Fans verteld. Want inderdaad, Iron Maiden vanavond. Up the Irons!
2: Ja, en Hans, wacht even, die is natuurlijk echt belangrijk. Hans, trouwluisteraar van Kink. Die zei gisteren al, die kan niet wachten. Die zit al, zodra de aankondiging kwam dat Iron Maiden kwam, heeft ze contact met ons opgenomen. En hij is er gewoon nog. En hij gaat vanavond en hij telt de dagen af. En ik weet dat hij nu luistert. Lieve Hans, we gunnen het je zo erg. You did it. Het is je gelukt. Het is de dag geworden dat je naar Iron Maiden gaat. Heel veel plezier vanavond.
0: Ja, man. Ja, Hans, heb een toptijd vanavond. Ik kan niet anders zeggen. Ik wil even roepen, Remco die stuurt net, niet vergeten om het 7-pop-festival van afgelopen weekend ook even te benoemen. Die hebben een deel van de toch al niet al te dure concertkaartjes ook gedoneerd aan No Guts, No Glory. Dat is ook even de moeite waard van het vermelden.
2: Dat is zeker de moeite waard, want dat is ook een super fantastisch festival. Die dit niet voor het eerste jaar, maar voor het tweede jaar al bereiden inderdaad doen. Sorry dat ik dat ben vergeten.
0: We vullen elkaar.
2: Er is gewoon zoveel. Nee, fijn dat er even op gewezen werd. Ja, want dit weekend hebben we ook 3 wensen bij Best Kept Secret. We hebben 2 wensen bij Central Park. Plus nog een laatste wens. Die wil ik ook nog wel even kort wat over vertellen. Want die is ook heel bijzonder. Dat is Ivanka. En die wens kwam binnen. En toen dacht ik, wacht, is dit wel iets voor ons? Tot ik hem helemaal had gelezen. Toen dacht ik, ja, dit is iets voor ons. Ivanka is heel erg ziek. En die heeft altijd paard gereden, maar echt op hoog niveau. Koers rijden, paardenliefhebbers, ik ben geen paardenmeisje. Dingen op een paard, sorry. niet respectloos bedoeld, ik ben gewoon lomp. En zij wil nog 1 keer met haar paard bij een wedstrijd meedoen en een hele speciale muzikale kuur rijden. Maar blijkbaar, dat is niet zomaar, dan zetten we een muziekje eronder. Dat moet echt helemaal vanuit bestaande muziek wel opnieuw geëdit en gemonteerd en hoe je het ook noemt. Het is een enorme klus om het te maken op de kuur die je rijdt met het paard. Dat is een dure en tijdrovende klus. Dus wij hebben een producer gevonden die dat met haar, voor haar, is gaan doen. En het ziet ernaar uit dat ze het gaat redden, dat zij zondag haar kuur gaat rijden op haar muziek. Ja, gaaf hè?
0: Top,
2: ik vind het zo mooi.
0: Goed,
2: dus we gaan van Iron Maiden naar Best Kept Secret naar een muzikale kuur. Heel tof.
0: Fijn, mooie dingen. Stichting NGNG.nl, dat is de website van No Guts No Glory. Volg ze ook op Instagram, Stichting NGNG. Tippie, als je nu weet dat je over 1,5 week naar Pinkpop gaat, zorg dat je voor elke dag een paar verse roze No Guts No Glory sokken hebt. Want die staan hartstikke goed. En Ellen, ik stel ook voor dat we dan heel snel een nieuw shirt in de webshop bij jullie gooien.
2: Ik voel hem niet aankomen. Ik heb niet genoeg koffie op. Waar hint je op?
0: Met de tekst. Het is niet respectloos. Ik ben gewoon lomp. Dat vond ik wel een
2: mooie. En een foto van mij.

0: Hey, ik hoorde daar wat. Ja. Dat was hem, hè? Moeten wij nu... volgens mij wel.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Rock Werchter.
0: Deze week bij Kink. Kans op dag. Tickets voor Rock Werchter. Vandaag voor de... Vanochtend voor de vrijdag.
2: Net kort op
0: en,
2: geweest.
0: Die gaan allemaal dingen om elkaar heen. Ja, oké. Ik kom mezelf ineens door.
3: Mark Bakker.
0: Ja, hallo Mark. Goedemorgen, met Michiel van Kink.
3: Kijk, het is gelukt.
0: Nou ja, dat weet je niet. Ik wel.
3: Oh.
0: Even kijken. Jij wil heel graag op de verjaardag van je vrouw... die dan daar al is naar Rock Werchter. Dus je vrouw laat zich op, lijkt jou op haar eigen verjaardag alleen.
3: Ja, met mijn drie kinderen. Maar daar moet ik onderdak voor gaan vinden. Maar daar ga ik haar verrassen.
0: Wat leuk. Nou ja, als ze dit...
3: Zij gaat met een vriendin. Eigenlijk sinds jaren weer. Ze is heel vaak geweest. En nu gaat ze weer sinds lange tijd. En,
0: ja.
3: Ja. Dus ik denk, dan ga ik haar verrassen die dag.
0: Dan moet ze het niet horen, nu.
3: Nee. Dus dat moet ik even geheim houden.
0: Oké, okay, dan noem ik je vanaf nu gewoon Henk. Hey Henk.
3: Hey Henk. Ja, helemaal goed, Peter. Ja.
0: Henk, gefeliciteerd. Jij gaat vrijdag van Rock Werchter. Met Kingfish Show, Wolf Alice, The Last Dinner Party, Friends Ferdinand en je vrouw.
3: Ja, en die exes aan het eind.
0: Dus ja.
3: Dat gaat goed komen.
0: Er vallen duidelijk die ex, niet je exes. Dan wordt het een heel ingewikkeld verhaal als je vrouw er ook is.
3: Dat is een beetje gek. Ja, jij zegt dat goed. Juist.
0: Goed. Veel plezier daar.
3: Hey, dankjewel. Jojo.
4: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
5: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
4: Echt?
5: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
1: Kink.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
8: Dat gaan we vieren.
9: Aldi, een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus? Wat een geld.
14: 18.000. Godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
15: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
17: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
18: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
22: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
23: De energietransitie is onmogelijk.
24: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
23: De energietransitie is onmogelijk.
24: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
23: De energietransitie is onmogelijk.
24: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: Half negen. Kink. ANP Headlines.
0: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Gemeenten moeten beter checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands spreken. Die taak hebben ze nu al, maar volgens minister Aartsen gooien ze er met de pet naar, schrijft de Telegraaf. Nederland is veel strenger met het toelaten van nieuwe medicijnen dan andere Europese landen. Met als gevolg dat patiënten langer moeten wachten op geneesmiddelen. Vooral middelen tegen kanker blijven daardoor op de plank liggen, schrijft het AD. Nadat Iran maandag een Amerikaans gevechtshelikopter zou hebben neergehaald, is de onrust tussen de VS en Iran opnieuw opgelaaid. Over en weer worden aanvallen gemeld. Het is niet bekend wat de schade is. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend begint overwegend droog, maar in de loop van de ochtend nemen de buien toe. Het wordt slechts 14 tot 17 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. De meeste dagelijkse files veroorzaken hooguit 10 minuten vertraging. We zien twee uitzonderingen op de A27 van Almere naar Utrecht. Daar staat file door een auto met pech tussen de afrit Almere Haven en Eemnes 4 kilometer met een kwartier vertraging. Er is daar één rijstrook dicht. En op de A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen knooppunt Zoomland en de afrit Wouwsplantage 4 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht.
1: Kink.

0: opening night bij Kink. Vanavond in de Ziggo Dome, Iron Maiden.
1: Veenstra vertelt.
0: Dit nummer neemt je mee naar de Krimoorlog, halverwege de 19e eeuw. Het was een harde, bloedige strijd tussen Rusland aan de ene kant en het Ottomaanse Rijk, Engeland, Frankrijk en Sardinië aan de andere. En het schildert niet een romantisch beeld van heldendom, maar gaat over chaos, kanonnen, angst en mannen die recht op hun einde afstormen. In de tekst hoor je het heel direct terug. De Russische kanonnen bulderen, de vijand komt dichterbij en een soldaat weet het die elk moment in het vizier kan liggen. Het klinkt alsof je midden in die aanval zit zelf. Paarden, rook, lawaai, paniek. Niet van een afstandje vanaf bird's eye view, maar alsof je er zelf middenin vastzit. Iron Maiden maakt er geen geschiedenisles van, maar een ervaring. Je voelt de adrenaline, maar ook de zinloosheid van al het geweld. Want daarachter zit gewoon een mens die probeert te overleven. Iemand die misschien dapper lijkt, maar eigenlijk gewoon geen keus heeft. Bruce Dickinson zei later over het nummer dat er helaas altijd wel weer een nieuw conflict lijkt te zijn om over te schrijven. En dat maakt het nummer groter dan alleen die ene oorlog. Het gaat over een oud slagveld, maar het voelt niet oud. Elke generatie kent zijn eigen strijd, zijn eigen soldaten, zijn eigen jonge mensen die door beslissingen van anderen de hel in worden gestuurd. En dat maakt dit nummer tijdloos en nog steeds heel krachtig. Het klinkt als een stormloop uit 1854, maar de boodschap is nog steeds pijnlijk actueel. Oorlog verandert misschien wel van uniform, vlag en vijand, maar de angst en vernietiging zijn overal en altijd hetzelfde.

0: vanavond.
1: Deze week.
0: Oh, nee, niet deze week. Vanavond in de Ziggo Dome in Amsterdam. Iron Maiden en daarom de Trooper in Veensta vertelt. Zometeen Erik Ton op de radio. Die begint met drie tracks uit de jaren 90 in de Kink 90s break. Welke? Nou, ze zitten verstopt in deze cryptische zin. Als je hier zou zijn, kon je zien dat de jeugd niet oké is, maar wel erg mooi. Als je hier zou zijn, kon je zien dat de jeugd niet oké is, maar wel erg mooi. Die drie tracks zo bij Erik.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
5: Por favor.
7: Proost.
8: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
9: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
14: Oh, wat een goal!
15: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.
20: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een schietpartij in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn 12 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Het vuur werd geopend in een sloppenwijk. 10 zwaar bewapende mensen stapten uit een witte auto en begonnen op woningen te schieten. Ze vluchtten daarna in dezelfde auto weg. Er is nog niemand aangehouden. Gemeenten moeten checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands spreken, maar dat doen ze amper. Daarom komt minister Aartsen met strengere regels, heeft de Telegraaf gehoord. Als iemand niet aan de taaleis voldoet, gaat er 40% van de uitkering af. Als er geen verbetering komt, vervalt die helemaal. Het conflict tussen Amerika en Iran laait opnieuw op. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen. Amerika begon daarmee nadat er een Amerikaans gevechtshelikopter was neergehaald en ze Iran daarvan beschuldigen. Iran heeft daar weer op gereageerd met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. En een scheidsrechter uit Somalië die zou gaan fluiten op het WK kwam afgelopen weekend Amerika niet in en nu is duidelijk waarom. Volgens Washington zou de man banden hebben met terreurorganisaties en een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid. De man zou de eerste Somalische scheidsrechter op het WK zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, terwijl het in het binnenland gaat regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is niet druk verlopen. Er staan maar een paar wat langere files. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen knooppunt Kerensheide en Maastricht-Noord, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd, alleen de vluchtstrook is open. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn. Over 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A27 vanuit Almere, tussen Almere Hout en Eemnes, 7 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. Ten slotte is er nog een ongeluk gebeurd op de A20 vanuit Hoek van Holland, tussen Vlaardingen-West en Schiedam, nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook vrij.
4: Deze week bij Kink. Tickets voor Rock Werchter. Kink.

Ja, zelfs als ik denk dat het niet gaat lukken, dan zijn er natuurlijk mensen als... oh god, ik heb het opgeschreven. Onno en Paulien, die hebben het hartstikke goed. Als je hier zou zijn, kon je zien dat de jeugd niet oké is, maar wel erg mooi. Beautiful Ones, erg mooie dingen.

Gefeliciteerd. Je krijgt er niks voor. Behalve je naam op de radio. Dat is mooi, hè? En wat je dan nog voor mij cadeau krijgt, is natuurlijk hartstikke goede muziek. Zometeen Royal Blood en Toploader. Maar eerst Higpy, This Is Nothing.

0: tenminste natuurlijk uit de jaren 80. En als ze er al zo lang in ligt, dan denk ik dat ze er nooit meer uitkomt. Deze girlfriend in Arcoma. Daarvoor hoorde je Royal Blood en Lights Out. Zometeen hier Rob Kink. Het commentaar van U2 op het hedendaagse Amerika. Deep Purple en Foo Fighters.
1: Kink. Van 2 tot en met 5 juli
2: gaat het weer gebeuren.
3: Hey, hey, hey,
2: het. Dit keer met
1: The Cure.
2: 21 Pilots.
1: Gorillaz.
2: The Warning.
1: Tom Smith.
2: The Last Dinner Party.
1: Franz Ferdinand.
2: The Prodigy.
1: David Byrne.
2: The Savior.
4: Ze zijn er allemaal.

0: gratis naar Rockwerchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink-app. Kink.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo. Juich.

Cake hoorde je daarvoor American Obituary van U2. Ik vraag me af, maar dan vraag ik me serieus af, dat is geen flauwigheidje, of zo'n band als U2 die dan een EP uitbrengt waarin ze echt serieus commentaar hebben op hoe het op dit moment in de Verenigde Staten aan toe gaat, terwijl die band ook heel veel platen heeft gemaakt die door de Verenigde Staten zijn geïnspireerd, hè, door de muziek, maar ook door de omgeving, door het land, door de mensen, gaan ze maar door. En nu zo'n plaat maken, ik vraag me af of dat terechtkomt bij de Trump administration en wat die daar nog van vinden en of die daar dan actie op ondernemen in de richting van die band. Dat als die band weer naar Amerika zou komen, stel dat ze nou nog een keer in Vegas de Sphere zouden willen doen, of er dan iets georganiseerd wordt. Want inmiddels gaat die administration wel zover dat ze dat soort dingen doen. Alles wat commentaar heeft, wordt of ontslagen, of verboden, of kapot gemaakt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat, of dat überhaupt zo werkt. Misschien dat iemand er iets van gehoord heeft. Als je dat hebt gehoord, of iets van weet, laat me dat even weten via de app. Vind ik altijd interessant. Dit is Deep Purple en Sweet Child in Time.

0: Nee, mag je dat weten? Hij heet niet Sweet Child in Time, hij heet Child in Time. Je hebt volkomen gelijk. Hij heet Child in Time, je hebt Sweet Child of Mine. Nee? Ja, wel, van Guns N' Roses toch, die heeft een Sweet Child of Mine. Anyway, fuck it. Maar bedankt, Margriet, voor de correctie. Zometeen hier op Kink, Ramones. Joehoe! 30 Seconds to Mars en The Automatic.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo... Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
10: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
11: Casino. Dat wordt lekker zonnig. Casino. Wat alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
12: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Daphne Hannemeijs. In het Zuid-Afrikaanse Johannesburg is een klopjacht aan de gang op de 10 schutters die het vuur openen in een sloppenwijk. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. 9 raakten gewond. Volgens de lokale politie kwamen ze aan in een witte auto en vluchtten ze daar ook weer mee weg. Sinds 2 weken zijn fatbikes in het Amsterdamse Vondelpark niet meer welkom... en dat heeft tot nu toe 39 bekeuringen opgeleverd. Ook kregen rond de 30 mensen een waarschuwing. Fatbikes mogen het Vondelpark niet meer in omdat ze voor overlast zorgen. Een boete is, afhankelijk van je leeftijd, maximaal €115. Er hebben vannacht bijna 40 asielzoekers in de tijdelijke nachtopvang in Rode geslapen. Die tijdelijke opvang is er omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zit... en er nog geen structurele oplossing voor is gevonden. Nog 12 andere asielzoekers wilden ook gebruik maken van de opvang... maar misten de bus. Zij sliepen buiten. En de Somalische scheidsrechter die op het WK in Amerika zou fluiten... maar het land niet inkwam, zou banden hebben met terroristen. Althans, dat beweert Amerika dat niet met bewijzen voor de beschuldiging komt. De FIFA zegt er niks aan te kunnen doen... omdat het gastland bepaalt wie er naar binnen mag. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, maar in het binnenland gaat het regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien.
12: Deze week bij Kink. Tickets voor Rock Werchter. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen editors Ramones, maar eerst Within Temptation.

Senators heet Call It In. En daarvoor de Ramones en China is a punk rocker. Het is tijd om gewoon lekker een aantal supergoed platen achter elkaar te draaien. 30 Seconds to Mars, zometeen The Automatic, PJ Harvey. Maar ik ga beginnen met Oasis. En met zo'n stopzinnetje, wat Engelsen heel vaak gewoon tegen zeggen. Do you know what I mean? Do you know what I mean? It is Oasis.

0: Polly Jean Harvey, oftewel PJ Harvey, hoorde je Down by the Water. Voor mij echt een van de misschien wel... Nou, nee, er zijn heel veel mensen die haar erg waarderen. Maar zij is een absolute grootheid, wat mij betreft. In haar manier van performen, haar liedjes. Het is gewoon een super tof mens. Ik heb haar ooit één keer mogen spreken. Heel bescheiden, aardig, vriendelijk en ontwikkeld mens. Fijn dus. Down by the Water hoorde je PJ Harvey. Zometeen hier op Kink, de Rasmus en Gorillaz. En een verhaaltje over The Clash.
1: Altijd leuk.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250. 10 jaar garantie. 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
3: Hallo, Mulder van Bangarage Amstelveen. Bent u op zoek naar een moderne station? Gevonden. Bij ons, KGM. Geweldig stoere auto's. Kom bij ons langs.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
11: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
12: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
11: Ja, komt eraan.
12: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
14: Samen delen we oranje.
15: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

Shadows, hoor je van de Rasmus. Het is tijd om even terug te gaan kijken naar 10 juni in het verleden. In 2003 komt de band Founders of Wayne weer bij elkaar na 4 jaar afwezigheid. Ze nemen het album Welcome Interstate Managers op, waar de single Stacey's Mom op staat. En dat legden ze geen windeieren, maar dat was een groot succes. Flaming Lips doen in 2020 een opvallend optreden in de Amerikaanse Late Show met Stephen Colbert. Alle bandleden staan op een podium in een hele grote plastic bubbel. Dit in verband met de pandemie. Later namen ze die plastic bubbles ook gewoon lekker mee. Of later daarvoor ook al eigenlijk mee op het podium. En dan mocht je dan als publiek ook in. En dan mocht je jezelf van het podium afrollen. Hartstikke leuk. Joe Strummer en Nicky Heiden van The Clash krijgen in 1977 een boete. Beetje kattenkwaad gedaan. Hadden met spuitbussen iets op een muur geschreven. De boodschap was net zo indrukwekkend als de boete. Ze schreven The Clash op een muur en moesten daar een boete voor betalen. Ja, een forse hoor. Let op, ze schreven The Clash op de muur en moesten daar £5 boete voor betalen. In de tijd was de pond wel iets meer waard dan nu, maar het is nog steeds een belachelijk laag bedrag natuurlijk. Dit is The Clash and I fought the law.

0: Zometeen hier op Kink. Weezer, Island in the Sun. Oh, heerlijk. Zou er graag heen willen. Tom Petty, Sam Fender en Muse.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid. Met een zeer geavanceerde hybridtechniek. Waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
3: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
4: Boost yourself.
2: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Bent u nou geïnteresseerd in die KGM's? Wij hebben alle modellen als demo's. Kom bij ons langs. Kijk op bandgarage.nl.
5: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: Kleine billetjes, grote actie. Petrek Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Afnan Meijs. Opnieuw is een woning in de Rotterdamse wijk Portugal doelwit geworden van een explosie. Het is al de derde ontploffing in dezelfde straat in een paar weken tijd. Bij de laatste explosie ontstond ook brand. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de 3 incidenten. De parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de corona-epidemie onderzoekt is weer begonnen met de verhoren. Vandaag zijn oud-ministers Tamara van Ark en Wouter Koolmees aan de beurt. Van Ark hield zich bezig met de vraag of de coronamaatregelen versoepeld konden worden en hoe het coronatoegangsbewijs eruit moest zien. Paus Leo zegent vandaag de hoogste toren van de Sagrada Familia in. Na bijna 125 jaar is het einde van de bouw van de beroemde basiliek in Barcelona in zicht. Dat de paus het juist vandaag doet is geen toeval. 100 jaar geleden stierf de architect van de basiliek, Antoni Gaudi. Zaterdag begon de paus aan zijn bezoek aan Spanje. Donald Trump heeft zich de woede op de hals gehaald van liefhebbers van manga. Dat zijn Japanse stripverhalen. In een video is Trump te zien als ninja uit een populaire serie. Dat pikken de manga-fans niet en daarom zijn ze in Japan een handtekeningenactie begonnen. Die is al 20.000 keer ondertekend. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, maar in het binnenland gaat het regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien.
7: Deze week bij Kink. Tickets voor Rock Werchter. Kink. Alternative Rock Radio.

hoorde je Island in the Sun. Ik zei het straks, ik zou er heel graag heen willen. Oh, nog steeds. Oh, ik zou nog steeds heel graag willen. Maar het gaat niet. Nee, want ik zit hier. Geeft ook niet hoor. Is ook helemaal prima. Maar oh man. En daarvoor Cryogen van Muse. Soms zijn liedjes zo uit de lucht te plukken. Dat zei Tom Petty ooit wel eens een keer. Liedjes zijn gewoon uit de lucht te plukken. En ik ben het daar wel mee eens. Soms zijn het gewoon hele stomme kleine dingen waar je een fantastisch mooi liedje over kunt schrijven. Deze bijvoorbeeld, van de desbetreffende Tom Petty, gaat gewoon over dat je... Nou ja, je loopt over straat en het is druk en er zijn allemaal mensen. En ineens zie je een gezicht waarvan je denkt, wat is dat voor gezicht? Ik ken het of het voelt bekend. Ik wil weten wie dat is. Of ken ik diegene niet toevallig? Het zijn van die momenten die je ook wel eens hebt. Dat je ergens gewoon rondloopt en dat je opeens denkt dat iemand je opvalt. Nou, zie daar maar eens een goed liedje over te schrijven. En dan ben je bij Tom Petty aan het goede adres.

0: en Don't Panic daarvoor Bush nog in The Chemicals Between Us. Een mandoline. Ja, sommige mensen vinden het schitterend. Andere mensen vinden het absoluut pleuris instrument. Maar goed, het zorgt wel voor de grote doorbraak van R.E.M. Zometeen meer daarover in de Kink Album Top 1000 Classic.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Eén ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
6: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: 1000 Classic.
1: Het is wederom de hoogste tijd voor de Kink Album Top 1000 Classic. Out of Time van R.E.M. uit 91. Staan op 235 in de Album Top 1000. Na de release van het succesvolle album Green wilde R.E.M. dingen een beetje anders gaan aanpakken. Ze namen een break van het toeren, want ze waren heel veel op tournee. Hadden behoefte om met andere geluiden te experimenteren. En daarom werd de mandoline uit de kast getrapt. En die vormde de basis voor Losing My Religion. R.E.M. werd vooral gezien als een band met een politieke boodschap. Michael Stipe wilde het met deze plaat een beetje anders aanpakken. Wilde iets over de liefde schrijven op een non-traditionele manier. Nou, naar eigen zeggen is dat heel goed gelukt. Album werd voor een deel opgenomen in Paisley Park. Dat is de thuisstudio van Prince. De band zat daar een beetje ingesneeuwd. Nee, niet een beetje ingesneeuwd, enorm ingesneeuwd. Bassist Mike Mills kwam Prince ook daadwerkelijk tegen op de gang. Dat hoefde dus niet altijd. Het was weliswaar zijn studio, maar hij woonde daar niet. Hij woonde wel in de buurt, maar niet in die studio. Dus nou, hij was er heel vaak niet. Ze hebben een glimlach gedeeld. Mooi, hè? Het was niet de bedoeling oogcontact met hem te zoeken, grapte Mills er later over. Dat was hem ingefluisterd door iemand die daar de boel bestierde. Die zei, als je Prince tegenkomt, wel lachen, niet aankijken. Anders gaat hij bijten, denk ik. Ik weet het niet. Het album Out of Time van R.E.M. uit 91 is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zo meteen natuurlijk Losing My Religion. Maar eerst Near Wild Heaven.
0: Kink Album Top 1000 Classic.

Top 1000 Classic. Een eenmalig album, namelijk het enige gemaakte album van Temple of the Dog. Dit is de King Kingzelf van vorige week. Ik vind hem fantastisch. Dit is The Fire van de Staat

0: De week is doormidden. We hebben hem samen weer heerlijk doormidden gezaagd en gebroken. Ik wens je veel plezier zometeen met Isabel. Ik ben er morgenochtend weer om 9 uur. Jij ook, hè? Tot dan. Hoi.
1: Kink. Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
1: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
13: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
12: Ja, de leeuw komt eraan.
13: Ontdek het zelf, nu in de Mijn Albert Heijn-app.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
15: Samen delen we Oranje.
16: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Afnie van der Meijs. Rijkswaterstaat gaat de komende jaren geen onderhoud meer doen aan de wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Er is gewoon geen geld meer voor, schrijft de Telegraaf. Het komt er onder meer op neer dat bijna 100 kilometer asfalt en vangrails niet vervangen wordt. Ook werk aan viaducten blijft liggen. Er rijden geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht vanwege een blikseminslag. De NS denkt dat er nog zeker 1 uur geen treinen rijden. Op andere trajecten, zoals tussen Utrecht en Eindhoven, zorgen blikseminslagen ook voor problemen. Het KNMI heeft voor vandaag code geel afgegeven. Tijdens de corona-epidemie zat de zorg in ons land een paar keer dicht tegen code zwart aan. Dat zei oud-minister Tamara van Ark bij de enquêtecommissie. Code zwart betekent dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat artsen moeten kiezen wie nog wel zorg krijgt. Vooral begin 2021 was het kielen, zei van Ark. Oud-VVD-wethouder en voormalig 50PLUS-voorzitter Geert Dales is veroordeeld tot een taakstraf van 40 uur voor onder meer belediging en smaad. Hij schold in november vorig jaar een taxichauffeur uit en maakte racistische opmerkingen. Ook plaatste hij berichten over de chauffeur op sociale media. Dales ontkent. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan buien, daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Hiervoor is code geel afgegeven. Het is 16 tot 18 graden.
18: Deze week bij Kink. Tickets voor Rock Werchter. Kink. Alternative Rock Radio. Isabel Brinkman.
19: De wil om opnieuw te beginnen. What I've Done, Linkin Park.

0: Kink.
1: Ja, hele goede woensdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Helemaal leuk dat jij er ook bij bent voor deze lunch. Lunch vol met alternative rock. Nieuwe muziek, onder andere zometeen gelijk van The Haunted Youth, Forget Me. En daarna The Waterboys, Hall of the Moon. En This is the Sea was het album waar dat nummer op stond. En dat was mijn allereerste cd die ik ooit gekocht heb. Want ik kom nog uit de tijd dat het overging van de vinyl naar de cd's. En cd's waren een stuk duurder dan het vinyl. Dus dat was best lastig voor mij als jong meisje. En die van The Waterboys die lag in de aanbiedingenbak. En toen dacht ik, nou, laat ik die maar meenemen dan. Achteraf groot succes is nu een van mijn favoriete cd's, nog steeds. The Waterboys is zometeen met Hall of the Moon. Wat ik net ook al zei, na The Haunted Youth met Forget Me.

0: Vandaag is het 10 juni en vandaag 10 juni, maar dan in 2014... toen gaven ze echt een memorabel concert in Tivoli-Vredenburg. Dat was destijds hun eerste clubshow in Nederland sinds de hereniging. Soundgarden. Je hoort ze zo meteen op Kink met The Day I Tried to Live. Ook Blauwtsoen en Joan Jett onderweg.
1: Kink.
2: Van 2 tot en met 5 juli
3: gaat het weer gebeuren. Dit keer met
4: The Cure,
5: 21 Pilots,
4: Gorillaz,
5: The Warning,
4: Tom Smith,
5: The Last Dinner Party,
4: Franz Ferdinand,
5: The Prodigy,
4: David Byrne,
5: The Savior.
6: Ze zijn er allemaal.

0: is mijn Rockwerchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink app.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
4: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: 10 tenders alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan 8 euro.
6: Hè? 8? Oké. Okay.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

Maar liefst 23 keer werd ze afgewezen bij platenlabels toen ze haar debuutalbum uit wilde brengen. Haar solo-debuut, Joan Jett. Over doorzetten gesproken. Die lacht volgens mij nog steeds keihard. Zeker als het nummer I Love Rock'n'Roll weer ergens hoort. Tot zover Joan Jett. Paul Weller is onderweg met You Do Something To Me. Na Green Day, Jesus of Suburbia.

0: allernieuwste van de Amsterdamse POM. Hi! Want ook voor nieuwe muziek ben je helemaal aan het goede adres hier bij Kink. Zometeen bijvoorbeeld de allernieuwste van Violet Grohl. Kijk ik nu alvast naar uit. En ik neem je even mee naar The Zeros voor de Kink Zero's Break. Leuk weetje en natuurlijk 3 tracks uit die zinderende tijd.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
4: Aldi. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Echt serieus?
9: Oh,
10: wat een geld.
11: 18.000.
12: Wat verdikken we.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Hoeh, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus, speelbewust.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
18: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
19: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Afne van der Meijs. Nog 4 jaar en dan heeft stroomleverancier Tennet niet meer genoeg elektriciteit om aan iedereen te leveren. De angst voor een tekort was er al, maar dat zou pas na 2030 gebeuren. Dat het nu eerder komt is het gevolg van de stijgende vraag naar elektriciteit. Bedrijven schakelen over van gas naar stroom en we rijden steeds vaker elektrisch. Rijkswaterstaat stopt voorlopig met het asfalteren en het onderhoud aan meerdere snelwegen omdat het geld op is. Het gaat onder meer om de A12 en verschillende wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook onderhoud aan bruggen en viaducten wordt uitgesteld. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit blijft voorlopig vastzitten. Een Noors gerechtshof heeft het verzoek van Marius Borg-Heuby om vrij te komen afgewezen. Hij wilde naar zijn moeder, die ziek is en wacht op een longtransplantatie. Heuby zit vast voor meerdere strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. En de Britse premier Starmer is geschrokken van de rellen die gisteravond in het Noord-Ierse Belfast uitbraken. Compleet onacceptabel noemt hij het. Op een aantal plekken in Belfast waren protesten nadat een Soedanese man iemand had gestoken en geprobeerd had hem te onthoofden. Die protesten liepen helemaal uit de hand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan buien. Daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Hiervoor is code geel afgegeven. Het is 16 tot 18 graden.
19: Deze week bij Kink. Tickets.

De allernieuwste van Violet Grohl, die heet Bug in the Cake. En we hebben allemaal wel eens een bug in onze cake. Want insecten die zitten al jarenlang stiekem verpakt in onze zoete lekkernijen. Met name als er rode kleurstof op zit, karmijn of E120. Die zorgt onder andere bij glazuur, marsepein van die rode snoepjes op je taart voor die hele mooie kleur. Die kleur is namelijk afkomstig van geplette cochenillenluizen. Ja, en er zijn bijna 100.000 van die beestjes nodig voor een kilo kleurstof. Dus we hebben regelmatig bug in the cake. Tot zover, dit is YouTube.

0: neem ik je mee op een pauze naar de Zero's voor de King Zero's Break. 3 tracks uit die tijd en dan ook antwoord op de vraag: wat was het meest geweerde of verbannen boek in de Zero's? Dat is zometeen in de King Zero's Break.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Weer niks in huis, geen maandverband, niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
11: Goedemorgen!
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving.

0: Isabel Brinkman.
1: Tijd voor de Kink Zero's Break. Ja, er werden een aantal dingen verboden, of wel meerdere dingen verboden in de Zero's. Onder andere een aantal boeken. Maar wat was nou het meest verbannen, geweerde boek in de Zero's? Nou, je zou het niet zeggen, maar internationaal gezien was Harry Potter het absolute mikpunt van censuur in de Zero's. Het werd tussen 2000 en 2009 wereldwijd het meest verbannen en geweerd uit schoolbibliotheken. En dan moet ik er wel bij zeggen dat dat voornamelijk was in de Verenigde Staten. En dat had alles te maken met, ja, contrast met religie. Ja, heksen, tovenaars, dat gaat niet altijd goed samen met het geloof. Dus ja, het meest verbannen, gecensureerde boek uit de Zero's was notabene Harry Potter. Oké, weten we dat ook weer. Niet verbannen, niet gecensureerd. De drie tracks uit de King Zero's Break voor vandaag. We beginnen zometeen met... daar beginnen we niet mee, daar eindigen we mee. Track uit 2001 van Deus. Fijn om weer een keer te horen. Nothing Really Ends. Daarna hebben we uit 2006 Steady As She Goes van The Raconteurs. En uit 2001 de debuutsingle van The Calling. Wherever you will go.
0: Kink. Zero's Break.

Nothing Really Ends. Van Deo is de afsluiter van de King Zero's Break voor vandaag. Terug naar het heden, naar 2026. Begin dit jaar kwamen ze met een nieuwe single, The Boxer Rebellion, Flowers in the Water.

Ja, voor de beste alternative rock zoals Hole met Celebrity Skin ben je hier helemaal aan het goede adres bij Kink. Maar ook voor nieuwe alternative rock. Zometeen bijvoorbeeld van Honey I'm Home, de allernieuwste van Weezer heb ik voor je. En Evolution van Nothing But Thieves.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
16: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Afne van der Meijs. Een aantal treinen tussen Utrecht en Breukelen zijn weer aan het rijden. Het treinverkeer werd stilgelegd omdat de bliksem was ingeslagen. Er rijdt ook af en toe weer een trein tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal en tussen Schiphol en Utrecht Centraal. De NS zegt dat reizigers nog wel even last kunnen hebben van drukte en vertraging. In Hellevoetsluis heeft de politie 5 mannen en 2 vrouwen aangehouden voor betrokkenheid bij handel in harddrugs en de invoer van chemicaliën. Bij invallen werden onder meer contant geld, luxe horloges, auto's en een boot in beslag genomen. In de gevangenis zijn nog 3 mannen opgepakt. 2 agenten die een jaar geleden schoten bij een verkeerscontrole in Brabant gaan vrij uit. Het OM gaat er geen zaak van maken. De agenten trokken hun wapen toen een bestuurder er vandoor ging en ze de achtervolging hadden ingezet. Het OM vindt dat de agenten mochten schieten, onder meer omdat de auto op een van de agenten inreed. De man die in het Noord-Ierse Belfast werd aangevallen door een Soedanees is daardoor een van zijn ogen kwijt. Zijn andere oog heeft schade. Dat werd bekend bij de rechtbank, die besloot dat de Soedanees langer blijft vastzitten. De aanval leidde gisteravond tot protesten in Belfast die helemaal uit de hand liepen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag regent het en daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Tussen de buien door wordt het 16 tot 18 graden. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor.
16: Deze week bij Kink. Tickets voor Rock Werchter. Kink. Alternative Rock Radio.

Tegen mijn beste vriendin, die woont in Canada. Die woont daar al jaren. En in de afgelopen 30 jaar ben ik regelmatig op en neer gevlogen naar Canada. En ook in Canada zelf heb ik heel veel binnenlandse vluchten genomen. En dan kan het dus heel goed zijn dat ik bij een piloot in het vliegtuig heb gezeten die zijn papieren helemaal niet had. Ik vind dit zo opmerkelijk. Stond vandaag in de krant. Een piloot van de vliegtuigmaatschappij Air Canada, die heeft 17 jaar lang zonder geldige vliegvergunningen gevlogen. En eigenlijk kwam dat pas afgelopen januari aan het licht. De beste man is inmiddels 59 en al een tijdje met pensioen. Maar nu gaan ze hem alsnog aanpakken. Omdat hij 17 jaar lang zonder geldige vliegvergunningen heeft gevlogen. Nou, dan zit je meteen rustig in het vliegtuig de volgende keer. Of niet? Nee.

0: Het is woensdag, dus ik gooi er een woensdagweetje in. Kraaien die zijn niet alleen angstaanjagend slim, maar ze houden er ook hele bizarre sociale rituelen op na. Bijvoorbeeld organiseren ze heuse kraaienbegrafenissen. Ja, serieus. Wanneer een kraai sterft, dan verzamelen die soortgenoten zich helemaal luidkrassend rond het lichaam van die dode kraai. En dit doen ze dan niet zozeer uit verdriet, maar om gevaar in de buurt te leren herkennen. Ze onthouden de exacte plek en de eventuele dader, inclusief menselijke gezichten, hou dat in de gaten. Waardoor ze in de toekomst uit de buurt blijven van dat specifieke gevaar. Een woensdag weet je, met betrekking tot een plaat die eraan komt. The Black Crow zometeen met Hard to Handle.
1: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zijn

0: 5,50 € en tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
3: we Oranje. Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.

Net had ik het over die Canadese piloot die 17 jaar lang heeft rondgevlogen zonder dat hij de juiste papieren had. Het kan nog gekker. Ik had een tante. Die is onlangs overleden. Toen was al dik in de 80. Dus je moet even terugdenken naar de tijd toen. Maar die ging op een gegeven moment verhuizen van Amsterdam naar een heel klein plaatsje net buiten Den Bosch. En zeker in die tijd was daar natuurlijk helemaal niets. En zij had geen rijbewijs, dus dat was voor haar verschrikkelijk. Ze dacht op een gegeven moment, nou ja, ik kom hier af en toe misschien een schaap en een tractor tegen. Dus ik ga gewoon in die auto zitten en ik ga het gewoon proberen. En dat ging eigenlijk prima. Ze had nergens last van, dus ja, zij reed gewoon rustig rond daar in de buurt van dat dorpje, naar de winkeltjes en de kinderen naar school brengen en alles weer terug. Ja, op een gegeven moment vond de man toch dat ze toch maar de rijbewijs moest gaan halen. Dus dat is ze gaan doen. Wat doet die muts nou? Rijdt ze met de auto, zonder rijbewijs, naar het examen toe. Nou, in deze tijd zou je A, denk ik, gearresteerd worden, je auto in beslag genomen worden en zou je nooit meer mogen rijden. Ze kreeg wel een berisping, zo van ja, maar dit is niet de bedoeling, mevrouw. Maar vervolgens mocht ze toch wel gewoon examen doen en is ze daarna ook, zonder dat ze het roze papiertje al daadwerkelijk in haar handen had, want daar moet je dan eerst voor naar het gemeentehuis, is ze weer teruggereden naar huis. Ja, maar dan hebben we het over, hè, eind jaren 60, begin jaren 70. Dan kan ik me voorstellen dat dat nog een beetje tussen de dingen doorging. Maar die piloot die 17 jaar lang zonder papieren heeft rondgevlogen, dat blijf ik toch een heel raar verhaal vinden. Anyhow, dat over rijbewijzen, vliegbuffetten en dergelijke. Terug naar waarvoor ik hier zit. Kan ook gelijk niet meer lullen. Muziek. Garbage onderweg. Only happy when it rains. En nu Bring Me the Horizon. Throne.

van Weezer. Die heet We Might All Be Strangers, featuring Wednesday. Hey, mijn Wednesday bij Kink zit erop. Stefan, die staat klaar. Morgen dan ben ik er weer vanaf 12 uur. Ik hoop jij ook. In de tussentijd, doe niks wat ik ook niet zou doen. Bye bye.

0: baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: is. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwen die gevaar lopen mogen straks misschien pepperspray bij zich dragen, zegt justitieminister Van Weel. De discussie over pepperspray als zelfverdedigingsmiddel leidde op na de moord op Lisa in Amsterdam. In Denemarken mag het al, met een speciale vergunning. En de minister gaat kijken of dat hier ook kan. Op allerlei wegen wordt voorlopig geen asfalt vervangen, omdat Rijkswaterstaat te weinig geld heeft. Het zijn wegen in Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, zoals de A7, de A28 en de A12. De wegen zijn wel gewoon veilig, maar misschien mag je straks op sommige stukken minder hard. Door afslankmiddelen geven mensen minder uit aan boodschappen. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Supermarkten verkochten voor bijna €1 miljard minder, vooral aan snacks. In Groot-Brittannië zijn afslankmiddelen, net als bij ons, helemaal ingeburgerd. Fans van Harry Styles hebben massaal gezocht naar het parool van vorige week zaterdag. Daarin bedankte hij hun voor hun komst naar de Johan Cruijff Arena. Het was een handgeschreven brief in het Nederlands op de hele achterpagina. De krant werd voor enkele tientjes aangeboden op Marktplaats en Vinted. En dan nu het weer van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind, met name in het oosten. En tussen de buien door is het 16 tot 18 graden. Vanavond vooral in Limburg pittige buien. Morgen ook buien en dan een graad of 17.
5: Deze week bij Kink. Tickets voor Rock Werchter. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
7: Dat was naar mijn smaak iets te vaak het woord buien. Oasis, Don't Look Back in Anger.
5: Kink. Kink.
8: Doei weekend.
9: Ja. Yeah.
8: Ja, bye, yo.

0: volgens mij hier... Nee, nog geen bliksem ingeslagen. Alles rijdt volgens mij nog volgens dienstregeling. Even kijken, het is 13 minuten over 3. Ja, Frans Ferdinand is zojuist langs gedenderd. Ja, dat lijkt allemaal via planning te rijden.
1: De Kink Middagshow. De vliegenwepper van je dag.
0: This fire hoorde je op Kink. En aan iedereen die bang is voor onweer, draai die volumeknop wat verder open. Dan overstemt M83 het geluid, net als Jimi Hendrix. Foxy Lady op Kink.

0: The Dolphins Cry. Live op Kink, het is 4:05.
1: Horenslag.
0: En zo tussen de buien door is er best wel een momentje te vinden om even rustig adem te halen en een korte pauze te nemen. Dat doen we elke maandag tot en met donderdag op Kink rond dit tijdstip met een kort spelletje. Gewoon even je hoofd op andere zaken zetten. Word je ook weer productiever en zo. En dan zit je wat beter in je vel. En het is ook belangrijk om voor jezelf te zorgen af en toe. En dat doen we op Kink met Korenslag. De vraag die je dan krijgt is: kun je raden wat er zo meteen op Kink te horen is? Door te herkennen wat het koor vandaag zingt. Met andere woorden, weet jij de titel en artiest hiervan?

0: doorzingt?
1: Het begon allemaal wat rommelig, maar volgens mij heb ik hem herkend. Maar is het jou ook gelukt? Titel en artiest, die geef je door via de Kink-app. En als het goed is, dan score je punten in het korenslagklassement. En wat dan het goede antwoord is, dat hoor je over 3 minuten. Net als Sam Fender zometeen en ook The Warning.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
15: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.

Over, wat is het, 3,5 week, 4 weken... staan zij onder andere op de line-up van Rock Werchter. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat live klinkt. The Warning, Kerosene hoorde je op Kink. Met zometeen Audioslave. En ook zometeen de Kink XL van Wodan Boys. We hadden het er van de week hier over bij Kink achter de schermen. En iedereen zei, dit is misschien wel de beste track van Wodan Boys tot nu toe. En dat zegt veel, want de rest is al goed. Maar er zit een heel fijn Britpop sausje overheen. Maar het is nog wel ontzettend Haagse bravoure en Wodan Boys wat je van ze gewend bent. Mocht je hem nog niet gehoord hebben, ik ben ervan overtuigd dat je hem vet vindt. Je hoort hem zo. Eerst The Cure, ook die staan op de line-up van Rock Werchter. Maar ook over 2 weken al op de line-up van Pinkpop. Je hoort ze nu op Kink. Dit is Lullaby.

0: Radio.
1: No.
0: Radio.

is fijn, hè? Wat ik net al zei, misschien wel het beste liedje wat ze tot nu toe hebben uitgebracht. Een beetje dat Britpop sausje eroverheen. Maar wel nog steeds heel erg Wodan Boys. De Kink XL van deze week, de belangrijkste track volgens ons, heet Blindsided. Dit is Kink, Alternative Rock Radio met New World Party. Way Down Now.

0: Way Down Now. Dit is King met World Party. Het is bijna 4:00.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert.
0: En dan gok ik gezien het weer vandaag dat je het al niet per se van plan was. Maar wie weet wilde je wel gewoon barbecuen vanavond. Ik zou het even overslaan. Of gewoon volledig vegetarisch. Kan je als overtuigd vegetariër vertellen dat het ook heel lekker is. Maar je hamburgertje en zo, ik zou het even overslaan. Je hoort zo waarom. En ik krijg een appje van medekinker Manuel. Die was gisteren bij de Danny Warhols in Paradiso. Dat was te gek, zegt hij. Maar wel jammer dat ze Junkie niet speelde. Draai ik die toch zo, Manuel?

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats, elke deal een groot verschil.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Vier uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwen die extra risico lopen mogen straks pepperspray bij zich hebben. Bijvoorbeeld als ze worden gestalkt of bedreigd. Of bang zijn voor eerwraak. Pepperspray blijft verboden, maar er komen dan uitzonderingen. Vrouwen kunnen een vergunning krijgen van de politie. Hamburgers, snacks en soepballen van een vleesbedrijf in het Brabantse Nuenen moeten uit de handel worden gehaald, zegt waakhond NVWA. Het vlees is misschien bedorven, maar de kans dat mensen er ziek van worden is niet zo groot. Waar het vlees terecht is gekomen is niet duidelijk. Een tijdje geleden greep de NVWA ook al in. In Belfast en omgeving zijn 3 mensen opgepakt na de rellen gisteravond. Ze vielen mensen aan met een migratieachtergrond en staken huizen en auto's in brand. Ze hadden het gemunt op immigranten omdat er een Soedanees is opgepakt voor de mesaanval eergisteren. Een knappe zege voor tennistalent Thijs Bogaert. Hij won de eerste ronde van het toernooi van Rosmalen van een Chinees die veel hoger op de ranglijst staat. De wedstrijd was verplaatst naar vandaag om de regen gisteren. Bogaert moet nu spelen tegen de topper, Daniel Medvedev. En dan nu het weer van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind, met name in het oosten. En tussen de buien door een graad of 17. Vanavond vooral in Limburg pittige buien. Morgen ook buien en ook een graad of 17.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden en het oosten van het land komen stevige onweersbuien voor. En het rijdt langzaam op de A12 naar Oberhausen voor de Duitse grens. 10 minuten extra reistijd. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrijgegeven zojuist. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 25 minuten vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook op de A27, maar dan richting het zuiden. Tussen Hagestein en Noordeloos is het oponthoud een half uur.
8: Deze week bij Kink. Tickets voor Rock Werchter. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
11: Zometeen hoor je Kaleo. Eerst hou even je visum bij de hand en dan hopen dat we binnenkomen.

0: Wiep is ook heel erg blij met deze van Kaleo. Way Down We Go op King. Zometeen ook Foo Fighters. De Dandy Warhols heb ik je beloofd. Eerst...
1: In een klaslokaal. Ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: Deze datum is 10 juni, de dag die de boeken ingaat als de dag waarop de jongere tak van de VVD, dat is de JOVD, bijzondere plannen presenteert. Ze moeten daar gedacht hebben op een of andere borrel. Nou, er is zoveel gezeur over die AOW-leeftijd de laatste jaren. Weet je wat wij doen? We schaffen die hele AOW-leeftijd gewoon helemaal in één keertje af. Dat hebben ze vandaag gepresenteerd. Ze willen dat af gaan schaffen. Ze zeggen zelf, we gaan uit van de zelfredzaamheid van de Nederlanders. Verder is het heel onrustig in de rest van de wereld. Hè, met die oorlog in Iran die weer oplaait door Amerikaanse bommen.

0: rugzak vol met snoep mee. Waardoor ze te veel suiker en vet binnenkrijgen en binnen de kortste keren dichtslibben, overgewicht krijgen. En experts die zeggen nu, geef ze geen snoep mee, maar een appel of een banaan. Alleen zeggen de ouders, ja, maar zo'n avondvierdaagse, daar hoort wel een snoepje bij. En de JOVD die zegt, geef ze juist meer snoep. Hoe sneller ze dichtslibben, hoe minder oud ze worden, kunnen wij die AOW afschaffen.
1: Stefan Kok.
0: Zo meteen Foo Fighters en ik vertel je hoe je kaarten wint voor Rock Werchter na de Dandy Warhols.

0: stonden er 2 jaar geleden nog. Foo Fighters sloot toen het hele weekend af.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Rock Werchter.
0: En je hoorde ze met Window en dat hebben we nog iets heel leuks geleerd bij Foo Fighters. Ik stond te wachten tot de show begon. En raakte aan de praat met een aantal Vlamingen. En die hebben me geleerd hoe je verschillende bieren kunt bestellen op een Belgisch festival. Je pink in de lucht, dat is een pintje. Als je tikt op de palm van je hand, dan bestel je een palmpje. En doe je je pink en je wijsvinger in de lucht, dan is dat een duveltje. Weet je dat ook weer als je zo naar Rock Werchter gaat? Want vanmiddag maak je dus kans op tickets voor de donderdag. The Vaccines, Yard Act, Kasabian, The Lumineers, Tom Smith, The War on Drugs, The Prodigy, Mumford & Sons, ze staan er allemaal. En jij dus ook? Weet je nu hoe je je drankjes moet bestellen? Hoef je nog maar 1 ding te doen en dat is de Kink prijzigheid te vangen. Hou je oren gespitst, hou de Kink-app bij de hand, want binnen een half uur is die er. Dus wil je naar Rock Werchter, zorg ervoor dat je je radio in de gaten houdt. Zometeen hoor je Green Day. Eerst de Cult en Edie. Ciao baby.

0: Alex Sachs, Autopilot. Ik vertelde je net dat mij is uitgelegd hoe je bier moet bestellen op een Belgisch festival. Dat een pinkje omhoog een pintje is. Wijzen op de palm van je hand, dat is een palmpje. En hou je je wijsvinger en je pink samen in de lucht, dan is dat een duveltje. En Marijke appt, nou, over 2 weken Graspop, een metalfestival in België. Daar zullen ze wel flink wat duvel drinken dan.
1: Gefeliciteerd. Jij wint de dad joke van de dag.
0: Ja, dat denk ik wel, Marijke. Dat denk ik wel. Waar dan ook veel duvel gedronken gaat worden, dat is vanavond in de Ziggo Dome. Want daar staat Iron Maiden. Mocht je onderweg zijn richting Amsterdam, alvast wat voorpret zometeen. En ook de War on Drugs over een paar minuten.
2: Kink. Van 2 tot en met 5 juli
3: gaat het weer gebeuren.
2: Met The Cure,
4: 21 Pilots,
2: Gorillaz,
4: The Warning,
2: Tom Smith,
4: The Last Dinner Party,
2: Franz Ferdinand,
4: The War on Drugs,
2: Prodigy,
4: David Byrne,
1: The Savior. Ze zijn er allemaal.

0: naar Rock Werchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink app.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
5: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
7: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
6: Ja, de leeuw komt eraan.
7: Ontdek het zelf, nu in de Mijn Albert Heijn app.
5: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
8: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
13: Boost yourself.
14: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader... bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
16: Half 5. Kink. ANP Headlines.
17: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Er komt een uitzondering op het pepperspray-verbod. Vrouwen die bedreigd worden kunnen een vergunning aanvragen... en mogen het dan bij zich dragen, zegt minister Van Weel. Hij heeft naar Denemarken gekeken en daar werkt het al zo. Bij München is een ongeluk gebeurd met een schoolbus... die botste op een stilstaande bus waar alleen de chauffeur in zat. Er zijn tientallen kinderen gewond, een paar liggen in het ziekenhuis. Het kabinet stopt door geldgebrek met onderhoud van wegen in onder meer het noorden. En daar zijn ze daar verbijsterd over. Ze voelen zich achtergesteld en zijn bang voor onveilige situaties. Het weer nog van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind bij 17 graden. Vanavond in Limburg pittige buien. Ook morgen blijft het niet droog en dan opnieuw 17 graden.
18: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Rotterdam heb je een half uur vertraging... tussen Den Haag-Zuid en het knooppunt Benelux. Dat komt door een ongeluk. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn... bij Utrecht een kwartier vertraging. A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond... doe je er minstens een kwartier langer over door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. De andere kant op, van Utrecht naar Gorkum... heb je tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos een half uur extra nodig.

0: Het zou goed kunnen dat je deze vergeten was. Medekinker Joris was dat in elk geval niet, want die stuurt feestende poppetjes via de Kink-app met Shinedown. Second Chance hoorde je.
1: Deze week op Kink. Tickets voor Rock Werchter.
0: En wellicht hoorde je ook wel de Kink-prijzigheid.
2: Hallo, mijn Pieter Riesman.
0: Hey Pieter, met Stefan spreek je van Kink.
2: Hoi.
0: Als ik zeg The Vaccines, Yard Act, Kasabian, The Lumineers, Tom Smith, The War on Drugs, The Prodigy, Mumford & Sons op 2 juli, wat zeg jij dan?
2: Dan denk ik Rock Werchter.
0: Dan denk jij dat helemaal goed en jij hebt een prijzigheid gehoord, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Dat betekent maar één ding dat ik je dan nu aan de telefoon heb. Jij gaat naar die donderdag van Rock Werchter.
2: Leuk. Dat is totaal niet verwacht. Oh, echt, dankjewel.

toch mooi. Hè? Pieter die zag het echt niet aankomen. Maar was wel heel erg blij met de donderdag tickets voor Rock Werchter. Een morgenochtend in de Kinkstart bij Michiel Veenstra je volgende kans. Of check even de socials van Kink. Want ook daar geven we een setje donderdag tickets weg. @kink.nl heten we daar. En dan punt even uitschrijven, dus P-U-N-T. Melissa uit Resordia, yeah, Bring Me Some Water. De nieuwe Rolling Stones ook zo meteen. Eerst nog zo'n donderdag artiest van de Rock Werchter. The Prodigy.

0: ANP Spoiler Alert.
1: Bijna 5 uur, zometeen het nieuws. Het gaat de hele dag al over pepperspray, hè? Voor vrouwen die bedreigd worden, maar of dat plan doorgaat? Zometeen de laatste update in het ANP-nieuws. Daarna Stone Sour.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Kink. Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
5: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk. En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
12: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
16: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
18: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Groningen, Friesland en Drenthe zijn verbijsterd dat er geen geld is voor het onderhoud van wegen daar. Ze voelen zich achtergesteld en zeggen: bij krapte schuift het noorden altijd naar achteren. Dat is geen toeval. Ze vinden het ook gevaarlijk als wegen niet opnieuw geasfalteerd worden als er schade is. Bij een busongeluk met een schoolbus bij München zijn tientallen kinderen gewond geraakt. Een paar liggen in het ziekenhuis. De bus botste op een bus die stil stond. Daar zat alleen een chauffeur in. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die bedreigd worden. Het Fonds Slachtofferhulp zegt bij RTL: bewapening van vrouwen is niet de oplossing voor dit probleem. Ook zijn ze bang dat vrouwen hun spray misschien niet durven te gebruiken en dan te horen krijgen dat het hun eigen schuld is als ze zijn aangevallen. De familie van de neergestoken man in Belfast vindt het vreselijk dat er uit wraak immigranten zijn aangevallen. De verdachte is een Soedanees en na zijn arrestatie werden gisteravond zwarte mensen uit hun huis verdreven door gemaskerde relschoppers. De familie wil niet dat de zaak een excuus wordt om haat te zaaien. Het weer nog van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind bij 17 graden. Vanavond in Limburg pittige buien. En ook morgen blijft het niet droog, dan opnieuw 17 graden.
20: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Verspreid over het land staat er nu zo'n 400 kilometer file. Op de A9 naar Alkmaar heb je 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Vels en Kooimeer. Dat komt door de werkzaamheden. A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. 10 minuten vertraging door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan de A27 van Utrecht naar Breda. De andere kant op dus. Tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos doe je er een half uur langer over.
1: Ach, tuurlijk. Weer een typische woensdagavondspits.
21: Hey, pst. Die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
22: Mensen die tijdens de daad fuck roepen, doen eigenlijk hetzelfde als mensen die tijdens het rennen parkour roepen.
23: Filosofie, de oplossing voor elke file. Kink, Alternative Rock Radio, Stefan Koren.
22: Zometeen hoor je Visser Zet. Eerst System of a Down en

0: True Glass. Het is tijd voor de volgende cliënt. Ik laat heel even de frontdesk weten dat de plek is. Ja, hallo? Ja, met mij. Ja. Er is weer plek, dus je mag... Ja, je mag iemand doorsturen. Ja, leg ik het even uit weer. Ja. Dankjewel.
1: Kink. Traumaverwerking.
0: Dat was de frontdesk. Die sturen misschien jou wel door naar binnen als je je aanmeldt met je muzikale trauma. Maar mocht je niet weten wat het is, even korte uitleg. Muzikaal trauma, dat is het gevoel wat je oploopt nadat je een concert gemist hebt. Bijvoorbeeld waarmee de kinker Corné last van had. Hij had kaarten voor de Red Hot Chili Peppers in 2012. Maar de ochtend van het concert, hij werd wakker.
2: Met een telefoontje uit het verzorgingshuis dat het heel slecht ging met mijn moeder.
0: Ja.
2: Ik dacht, oei, dat gaat niet goed komen vandaag.
0: Nee, en het kwam ook niet goed, want zijn moeder overleed die dag en uiteraard... Heb je dan wel belangrijkere zaken aan je hoofd? Maar jaren later vindt Corné het stiekem ook nog steeds jammer... dat hij de Peppers daardoor heeft moeten missen. Dus speciaal voor hem en een beetje voor zijn moeder... was die band gisteren te horen op Kink. En dat kan ik ook voor jou betekenen. Dus welke artiest heb jij gemist? Geef het door. Dan ben je van harte welkom hier in de praktijk. Zometeen hoor je ook de Black Keys. Eerst Skunk & Nancy. Twisted Everyday Hurts.

Black Keys, Little Black Submarines. Stel, je bent 16 jaar oud. Je woont in Zeeuws-Vlaanderen en je hebt net een hele vette band ontdekt die naar Amsterdam komt. Hoe lang blijf je dan zeuren bij je ouders of je daarheen mag? Je moet namelijk wel een beetje tempo maken, anders krijg je de situatie van medekinker Hans. Zijn tragische verhaal hoor je zometeen en net als de nieuwe editors.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Kleine billetjes, grote actie, Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcrème?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
9: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
10: 6:30. Kink. ANP Headlines.
11: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die bedreigd worden. Dolomina zegt op Radio 1, je moet de daders aanpakken. En slachtofferhulp vindt bewapening van vrouwen niet de oplossing. Als wegen in het noorden niet meer worden onderhouden, dan heeft dat grote impact op de bereikbaarheid. Dat zeggen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Rijkswaterstaat heeft geen geld meer voor het onderhoud. Bij München is een schoolbus op een stilstaande bus gebotst en daarbij zijn tientallen kinderen gewond geraakt. Een paar liggen in het ziekenhuis. Ouders worden opgevangen en er is een speciaal telefoonnummer geopend. Het weer nog van Weer Online. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien, ook morgen buien. Verder droog en zo'n 17 graden.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 380 kilometer file. Er zijn weinig bijzonderheden op dit moment. Op de A4 richting Rotterdam vanuit Amsterdam. Tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A27 richting Breda. Tussen knooppunt Rijnsweert en Noorderloos. A50 Arnhem-Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het op onthoud 10 minuten. En je bent een kwartier langer onderweg op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Ulvenhout.
10: Kink. Kink. Dit is het station van Evanescence. Red Hot Chili Peppers in Stefan Gordon.
13: Zometeen hoor je de nieuwe Adam.

0: muziek van Editors. Ik moet heel eerlijk toegeven, toen ik hem voor het eerst hoorde, dacht ik, leuk, call it in. Maar hoe vaker ik hem hoor, hoe meer die op je groeit.
1: Kink, kink, traumaverwerking.
0: En nu vind ik hem heel erg fijn. Call it in, Editors op Kink. En stel jezelf eventjes voor, wie ben je?
2: Hallo, ik ben Hans.
3: Hallo, Hans.
2: Hallo.
0: Hoe oud was je destijds?
2: Ik was 16.
0: 16. En toen al groot liefhebber van goede muziek?
2: Toen al liefhebber van goede muziek, ja. Ik had in Hilster ging elke vrijdagmiddag na school gingen we nieuwe muziek luisteren. En de platenbaas zei, nu heb ik iets moois voor jou. Of in ieder geval de eigenaar van de zaak. Nu heb ik iets moois voor jou. En dat was Nirvana, Nevermind.
0: Ja, daar had hij gelijk in.
2: Daar had hij absoluut gelijk in.
0: Ja, jij werd fan van Nirvana en toen kwamen ze naar Paradiso, 1991.
2: Toen kwamen ze naar Paradiso en mocht ik gewoon in Zeeuws-Vlaanderen, mocht ik helemaal naar Amsterdam.
0: Naar mocht voor jou, dat was 16-jarige jochie.
2: Naar lange aandringen mocht ik. En, toen was inmiddels Smells Like Teen Spirit ook een beetje voor de mainstream, ook voor het grotere publiek. En toen was het uitverkocht. Dus net toen ik mocht naar Lange Zeeuwen was het uitverkocht.
0: Eindelijk toestemming en toen waren er geen kaarten meer.
2: Ja, precies. Ja. Precies. Dit doet nog wel steeds pijn. Dus ik heb nu twee jongens van 15 en 16 die ontdekken nu inmiddels zelf dit. Toch gelukkig ook weer Pearl Jam en Nirvana. Ja. En dan vertel ik was daar bijna bij geweest.
0: En dan zeggen ze, hoezo bijna papa?
2: Hoezo bijna? Ja. Dus dit blijft wel een klein wondje.
0: Laat ik dan een klein pleistertje plakken op dat wondje. Ik ga Nirvana voor je draaien.
2: Super, dankjewel.
1: Kink.

Het is zo goed in te beelden dat je dan een 16-jarig jochie bent, dat je net Nirvana hebt ontdekt. On a plane hoorde je. En dat je dan bij je ouders gaat zeuren: mag ik alsjeblieft naar Amsterdam? Mag ik alsjeblieft, alsjeblieft? Want ze komen daarheen. En dat je ouders dan ja zeggen. En dat het dan stijf is uitverkocht. Het overkwam medekinker Hans en daarom hoorde je Nirvana op Kink. En mocht je trouwens ook Nirvana hebben gemist en een herkansing willen, dan denk je misschien, dat kan helemaal niet. Nou, Paceshifters die zijn bezig met een tour waarin ze Nirvana spelen. Een paar weken geleden stonden ze op Douwpop. Dat doen ze meer dan uitstekend. Dat is echt meer dan de moeite waard. Dus mocht je de kans hebben, ga Paceshifters Play Nirvana zeker checken. En mocht je vast een voorproefje willen, ze staan ook nog ergens op kink.nl in de Kink-app met de live sessies die ze hier destijds deden. Inmiddels dik een jaar geleden in de Kink Live bunker. Zometeen hoor je de Pretty Reckless na deze van Coldplay. Dit is Yellow.

0: Het is 6:05. Dat betekent dat het zometeen na 6:00 tijd is voor de avondshow van Kink. De plek waar je de beste nieuwe muziek ontdekt, onder andere. Waarvan je ook heel veel fijne muziek krijgt die je al lang en breed kent, hoor. En normaal gesproken hoor je dan Jim Voorwald op dat tijdstip. Die heeft vakantie. Die zit lekker met de beentjes omhoog. Dus zometeen na 6:00 hoor je Lisa Konings hier met dus de beste muziek. En nou, met bijvoorbeeld ook The Jam zometeen. En Creed hoor je over een paar minuten. Dus veel plezier met Lisa zo. Ik spreek je morgen weer.
1: Plopperdop, plopperdop, plop. Wat ben ik blij dat hij vertrokken is. Ik heb barstende hoofdpijn.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf

0: 40% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
7: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwenrechtenorganisaties hebben kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die gevaar lopen. Ze vinden dat de verantwoordelijkheid dan bij vrouwen zelf wordt gelegd, terwijl je de daders zou moeten aanpakken. Ook vinden ze het lastig dat vrouwen moeten aantonen dat ze worden bedreigd, bijvoorbeeld met eerwraak. Groningen, Friesland en Drenthe zijn bang dat ze slechter bereikbaar worden nu Rijkswaterstaat geen geld meer heeft voor het onderhoud van de wegen daar. Als een weg schade heeft, wordt die niet meer gemaakt en misschien wel afgesloten. En dat gaan inwoners ook merken, zeggen de provincies. Tientallen kinderen zijn gewond geraakt bij een ongeluk met hun schoolbus bij München. Die botste op een bus die stil stond. Daar zat alleen de chauffeur in. Door de klap moesten een paar kinderen naar het ziekenhuis. Ouders worden opgevangen en er is ook een speciaal telefoonnummer geopend voor bezorgde familieleden. Zuid-Holland zit in zijn maag met de PFAS-vervuiling rond de Chemours-fabriek in Dordrecht. De politiek wil dat het provinciebestuur en het kabinet beginnen met het opruimen. Want er is tot nu toe alleen maar gepraat, zeggen ze. Het opruimen kost vele miljoenen. En Pro en de SP vinden dat Chemours dat zelf moet betalen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend vrij zonnig, later weer regen. Het wordt 16 tot 18 graden.
7: Deze week bij Kink. Tickets voor Rock Werchter.

0: 16 dagen en dan is het nieuwe album er. En deze, die staat daar natuurlijk op. Cry Again van Muse, hoorde je net.
1: Kink Spitstrook.
0: Ja, goedenavond. Lisa hier op de woensdagavond van Kink. En het is echt al de hele dag mega gevaarlijk weer. Het komt echt met bakken uit de lucht. En dat zie je ook wel goed terug op de weg. Lange feedless en daarom ook veel appjes. Want ik vroeg net aan jou, met welk nummer gaat die feeden net iets sneller voorbij? En ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En vandaag was dat Niels. En hem doe je een heel groot plezier met Pearl Jam.
1: Kink Spitstrook.

0: vol met microplastics, maar aan dit nummer is dan weer niks plastics te bekennen. Fake Plastic Trees van Radiohead of Kink, met zometeen Come Clean van Triggerfinger en ook Come Out of Play van The Offspring komt zometeen voorbij. Maar eerst nog even aandacht voor het volgende.
1: Kink.
2: Van 2 tot en met 5 juli
3: gaat het weer gebeuren.
4: Hey,
3: dit keer met
2: The Cure,
5: 21 Pilots,
2: Gorillaz,
5: The Warning,
2: Tom Smith,
5: The Last Dinner Party,
2: Franz Ferdinand,
1: ze zijn er allemaal.
6: En jij ook.
3: Deze week heeft de King prijzengeit kaarten voor het grootste rockfestival van België. Dus pak de King app erbij en laat van je horen.
1: Gratis naar Rockwerchter. King regelt het voor je. Check alle details in de King app.
7: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sauzen, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
8: Yes.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
13: Samen delen we oranje.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: 18 plus, speelbewust.
15: Ja.
16: Echt serieus? Wat een geld.
17: 18.000. Godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
19: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
16: Goedemorgen.
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
16: Mm.
20: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
21: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
22: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
21: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
22: Wat doe ik aan?
21: Shop nu bij Zalando.
23: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis.

wensdenken van U2 gevangen in een liedje. You're the One op Kink. En met zonder enige aankondiging was daar ineens het nieuwe album Lose Yourself van Ant Shikari. Iedereen natuurlijk helemaal overdonderd. En hij staat ook vol met goede singles. Waaronder deze. Dit is Find Out.

0: AC/DC op de woensdagavond van Kink, waarop Bas heel erg graag iets wil horen van Mumford & Sons. Want dan doet hij afwas zichzelf wel. Nou, dat hoop je dan. Maar ja, goed, het gaat helemaal goed komen, want Roll Away Your Stone hoor je na het ANP-nieuws van 7 uur. En dat geldt ook voor Forget Me van The Haunted Youth. En ook muziek van Manic Street Preachers komt zo meteen voorbij.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
8: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
9: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
10: Ah. De langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
12: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Haarlem is een lichaam gevonden in de Molenplas. Het is misschien de zwemmer die sinds gisteren werd vermist. Het lichaam wordt nu geïdentificeerd. Er is uitgebreid gezocht, onder meer door een speciaal duikteam van de politie. En ook werd een helikopter ingezet. Bij een busongeluk bij München is een scholier om het leven gekomen. 2 anderen en een docent raakten zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Een schoolbus botste op een stadsbus die stil stond. Daar zat alleen een chauffeur in. Een journalist van Pointer is in zijn gezicht gestompt en beroofd toen hij een undercover reportage maakte over illegale handel via Snapchat. Hij had met 2 jongens afgesproken om drugs en nepgeld te kopen. Ze sloegen hem en gingen er met zijn geld vandoor. Het was een ripdeal, zegt hij. Miljardair Bill Gates is verhoord door de Amerikaanse onderzoekscommissie over kindermisbruiker Epstein. Hij zei dat hij wel contact met hem had, maar nooit in zijn huis of op zijn eiland is geweest en ook niets wist over misdrijven. En hij zei ook dat Epstein hem heeft geprobeerd te chanteren met informatie over zijn privéleven. Het weer nog van Weer Online. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend vrij zonnig, daarna weer regen en het wordt een graad of 17.
1: Deze week bij Kink. Tickets voor...

0: gone too far this time. You have neither reason nor rhyme with which to take this home that is so rightfully mine.
1: Speciaal voor Bas en zijn torenhoge afwas, want deze wilde die je graag horen om er even snel doorheen te werken. Roll Away Your Stone van Mumford & Sons hoorde je zojuist. En ja, goedenavond, Lisa hier en dit is Kink. En met het weer van vandaag dan zit je hoofd misschien niet helemaal bij de festivals. Maar tegen die tijd is de lucht natuurlijk weer strak blauw. En daarvoor heb ik alvast een tip. Aankomend weekend, BKS, ga naar Yard Act. En dat geldt ook als je later naar Rockwerchter gaat, want die band speelt echt de hele tent plat. Het is echt een mega vet. Je hoort ze zo meteen met Redeemer na Higher Ground van Red Hot Chili Peppers.

Dit weekend dus te zien op Best Kept Secret. En ik heb ze al een aantal keer gezien. En het is echt, echt, echt een hele goede band. Dus ga ze checken als je naar het festival gaat. Yardak met Redeemer hoor je op Kink. Met nu Case Choice.

0: rotateert een beetje, maar ongeveer rond dan hoor je altijd een nieuw nummer. En dat noemen we dan de Daily Drop. En vandaag is hij van een hele oude bekende, of hij is zelf nog niet zo heel oud, maar het is een Kink-icoon. Je hoort zijn muziek hier vrij regelmatig voorbij komen. Het is namelijk deze zangert. Ja, nieuwe muziek van Jack White hoor je dus zometeen. Net als muziek van Honey, I'm Home. En ook Panic van de Smiths komt zometeen voorbij.
1: Kink. Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Dit is Boef en familie Jansens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Kink. Dit is het station van... Beastie Boys. Iggy Pop. En Lisa Koning.
7: Met zometeen Hyperspace Mountain van Honey I'm Home. Nap

Stressed Out van 21 Pilots op de woensdagavond van Kink. Daily Drop. En ja, dan is het tijd voor nieuwe muziek. Want iedere maandag tot en met donderdagavond hoor je op Kink een gloednieuw liedje voorbij komen. En dan is de naam Daily Drop dan ook niet meer dan logisch. En de Daily Drop van vandaag komt van Jack White. Een van de twee White Stripes. Mocht je dit icoon toch niet kennen of toch even vergeten zijn waar die ook alweer van was. En Jack White brengt dus op 10 juli zijn nieuwe soloalbum Frozen Charlotte uit. En ja, dat maakt hij niet bekend via een persbericht of op de socials. Maar hij zette gewoon zonder aankondiging een voorverkoop van het album op zijn website. Dat kan natuurlijk ook een stille aankondiging. En dat ging ook gepaard met een nieuwe single. En die ga je nu horen. Dit is Dollar Bill.

is Dollar Bill van Jack White. En ik ben heel erg benieuwd wat je ervan vindt. Stuur je mening door via de Kink-app. Dan ja, slaan we zo meteen de administratie er nog even op na. Hoor nu eerst Praise You van Fatboy Slim op de woensdagavond van Kink.

is Dollar Bill, de nieuwe single van Jack White. Want op 10 juli blijkt er ineens een nieuw album aan te komen. Geen aankondiging, niks, alleen maar een linkje naar hoe je hem kunt kopen of pre-orderen op zijn website. Dat kan natuurlijk allemaal. En je hoorde hem zojuist, dus aan jou natuurlijk de vraag, wat vind je ervan? En hierbij een kleine greep uit de reacties die binnen zijn gekomen via de Kink-app. Fleur die kan niet wachten om hem dit weekend live te zien op Best Kept Secret. Tom die vindt het echt te gek en dat geldt ook voor Daan. En Sam roept dat we hem hier vaker moeten draaien. En Rob die heeft gelijk het album besteld. Nou ja, dat is een hele goede score dus voor Dollar Bill, de nieuwe single van Jack White. En ja, dit is Kink op de woensdagavond met nu muziek van Higby. Dit is Nothing.

0: Nothing van Higby op Kink. Met na het ANP nieuws van 8 uur muziek van de Cooks van Villanelle en ook van Air. En ook aan jou de vraag: wat is het liedje met de mooiste teksten van The Cure? Want straks stellen we weer de Essentials playlist samen van deze iconische band. Dus als je alvast een duit in het zakje wil doen, stuur alvast een berichtje via de Kink app.
1: Kink. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus: alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
2: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrik je mis.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
10: we Oranje. 10 tenders, alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan 8 euro.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De zwemmer die gisteren vermist raakte in de Modderplas in Haarlem is overleden. Vanmiddag werd een lichaam gevonden en na onderzoek bleek het te gaan om de vermiste man. Er is uitgebreid naar hem gezocht. Onder meer duikteams van de politie gingen het water in. Ook werd een helikopter ingezet. Vluchtelingenwerk is klaar om met meer mensen te gaan helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Ze verwachten dat het daar vanaf vrijdag nog drukker wordt. Het nieuwe Europese immigratiepact gaat dan in. En het zou moeten zorgen dat asielaanvragen sneller worden verwerkt. Maar Vluchtelingenwerk is er niet gerust op. Amerika zegt dat het een Indiaanse olietanker heeft uitgeschakeld in de Golf van Oman. Er is op het schip geschoten omdat het daar niet zou mogen varen. 3 bemanningsleden worden vermist. Tientallen anderen zijn gered. Het schip zou eerder ook al zijn geraakt door een raket. India is boos en heeft Amerika opheldering gevraagd. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in hun thuisbasis Kansas. Er waren veel toeschouwers, vooral Amerikanen. Eentje vertelde dat hij zich nu al verheugt om mee te doen met de fanparade en van links naar rechts te gaan. De burgemeester was er ook. Hij zei dat de fonteinen oranje spuiten op de speeldagen van Nederland. Het weer nog van Weer Online. In Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend is het droog. Aan het eind van de middag trekt een regengebied weer over vanuit het westen. En het wordt morgen 17 graden.
13: Deze week bij Kink. Tickets.

Voilà niet, van de iconen van Air. En over iconen gesproken. Kink Icon Essentials, The Cure. Ja, iedere week maken we een playlist met de beste nummers. De essentials dus van Kink Icons. Artiesten en bands die je vaker voorbij hoort komen hier op zender. Omdat ze simpelweg deze radiozender tot een grotere hoogte brengen. Omdat hun muziek zo ontzettend goed is. En deze week doen we dat van The Cure. En op woensdag dan altijd de vraag. Wat is het nummer met de mooiste teksten? Stuur een appje via de King Cap, dan hoor je hem zometeen misschien wel voorbij komen. Maar nu eerst nieuwe muziek. Dit is Give Me My High van Hideous.

0: Nieuwe muziek van Nothing But Thieves. Je hoort de Evolution op Kink, waar we deze week weer de ultieme playlist samenstellen van een iconische band.
1: Kink Icon Essentials, The Cure.
0: Van The Cure dus. En je kunt ze deze zomer op bijna alle grote festivals wel checken. Dus goed om nu even de balans op te maken wat dan de beste nummers zijn van deze iconische band. En dan op woensdag zoals altijd de vraag: wat is het nummer met de beste teksten van de band? En dat is echt een rotvraag, want The Cure heeft eigenlijk alleen maar goede en mooie teksten geschreven. Dus je kunt in principe ieder liedje inzenden. Maar goed, eentje kan wel echt het meest binnen. Met kop en schouders steekt hij er bovenuit in de Kink-app. En dat is Pictures of You.
1: Kink Icon Essentials.

0: Het nummer dus met de beste teksten van The Cure. Je hoorde Pictures of You op Kink. En over ongeveer 24 uur weer een vraag. En dat is dan ook gelijk de moeilijkste vraag. Want wat is het allerbeste nummer van deze band? Je kunt daar alvast op gaan broeden. En dan vraag ik het je morgen gewoon weer. En ja, dit is Kink met zometeen muziek van... Moet toch even kijken, van Soundgarden, Spoonman ga je horen. En ook Just Say Yes van Snow Patrol hoor je over een paar minuten.
1: Kink. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
6: Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age. Skunk Nancy. En Lisa Koning.
0: Met zometeen Just Say Yes van Snow Patrol. Na Spoonman van Soundgarden.

Ain't It Fun van Paramore op de woensdagavond van Kink, waar je zometeen de Kink XL gaat horen. En die is van Bone & Boys. Blindsided heet die. Daarvoor hoor je nog Moving van Supergrass. Maar nu eerst de Beatles. Dit is I Am The Walrus.

0: Excel van deze week is van Wodan Boys en heet Blindside. Dus die hoor je ja, toch wel vrij regelmatig voorbij komen deze week op Pink. En dat is helemaal niet erg, want het is een super goede track. Ja, het is bijna 9 uur, dus dat betekent dat ik zometeen hier het licht uit ga doen. En ik laat je alvast weten wat je zometeen gaat horen hier op Kink. Dat is onder meer R.E.M., Bush en De Staat. En ik spreek je morgenavond weer. Doei!
1: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Er is brand geweest in een seniorenflat in Rotterdam-Schiebroek. En daarbij is een bewoner gewond geraakt en die is naar het ziekenhuis gebracht. Andere bewoners moesten hun huis uit. Wanneer ze weer terug mogen is nog niet duidelijk. Er is al 2 keer eerder brand geweest in dezelfde flat, meldt Rijnmond. In Colombia is een Nederlander opgepakt voor drugshandel. Er werd al jaren naar hem gezocht. Hij zat in Suriname en kwam een tijdje geleden in Colombia aan. En daar zit hij nu vast. Nederland gaat om zijn uitlevering vragen, zodat hij hier voor de rechter kan komen. Boeren die verboden bestrijdingsmiddelen spuiten gaan een hogere boete betalen. Niet omdat de wet wordt veranderd, maar omdat deze boetes al jaren niet mee zijn gestegen met de inflatie. Het kabinet gaat dat nu wel doen en daardoor kunnen de boetes met de helft omhoog. Een man die woont op een afgelegen Brits eiland in de Atlantische Oceaan is positief getest op het hantavirus. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Hij zat op cruiseschip Hondius, waar 3 mensen aan het virus zijn overleden. Mensen die met het virus in contact zijn geweest moeten weken in quarantaine. Het weer nog van Weer Online. Morgen is het in de ochtend vrij zonnig. Later ontstaan buien in het oosten. Het wordt 16 tot 18 graden. Aan het eind van de middag trekt een regengebied uit het westen over.
9: Deze week bij Kink. Tickets voor Rock Werchter. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kink.
1: Van 2 tot en met 5 juli
2: gaat het weer gebeuren.
3: Hey,
2: dit keer met
1: The Cure,
4: 21 Pilots,
1: Gorillaz,
4: The Warning,
1: Tom Smith,
4: The Last Dinner Party,
1: Franz Ferdinand,
4: The Prodigy,
1: David Byrne,
4: The Savior.
0: Ze zijn er.

0: is naar Rock Werchter. Kink regelt het voor je. Check alle details in de Kink app. Kink.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
0: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
3: Albert Heijn. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De marechaussee heeft een reservist opgepakt voor wapenhandel. Bij hem thuis in het Gelderse West-Betuwe werden wapens, munitie en zwaar vuurwerk gevonden. In een loods lagen nog meer wapens en onderdelen daarvoor. Ook werden er materialen gevonden waarmee je zelf munitie kunt maken. In Barcelona is de paus bezig de hoogste toren in te wijden van de Sagrada Familia, de wereldberoemde kathedraal van architect Gaudi. Eerst leidde hij binnen de mis en daarna ging iedereen naar buiten voor de plechtigheid. De Jezus-toren is de hoogste en is pas sinds kort klaar. De bouw duurt al meer dan 100 jaar. Het busongeluk in Duitsland, waarbij een jongen van een jaar of 8 is omgekomen, gebeurde tijdens een schoolreisje, meldt RTL Nieuws. De bus vervoerde een klas met basisschoolleerlingen en botste op een stilstaande stadsbus in de buurt van München. 2 andere kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. Er is een nieuw wereldrecord 24 uur windsurfen. Het oude record stond op bijna 700 kilometer, maar is nu verbroken met bijna 70 kilometer meer, meldt Omroep Zeeland. Het record werd verbroken bij de Brouwersdam. Er werd ook geld mee ingezameld voor het goede doel. Het weer nog van Weer Online. Morgenochtend vrij zonnig, later buien in het oosten bij een graad of 17. Aan het eind van de middag morgen trekt een regengebied weer over uit het westen.
8: Deze week bij Kink.

0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus... alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Een ijskoffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
3: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
4: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Op meerdere plaatsen in Noord-Ierland zijn weer gewelddadige rellen uitgebroken. Onder meer bij een hotel voor migranten. De politie probeert dat te beschermen. Een man uit Soedan viel maandag iemand aan met een mes. Het slachtoffer is een oog kwijt. Premier Starmer zei dat het leek op een poging tot onthoofding. In een debat over Israël heeft de VVD zich toch uitgesproken tegen nieuwe Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Door die nieuwe dorpen wordt meer land afgepakt van de Palestijnen en het is tegen de afspraken. Eerder dit jaar zei de VVD alleen dat ze bezorgd was, maar wilde het niet veroordelen. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten hebben een lager risico op borstkanker, blijkt uit Frans onderzoek. Een mogelijke verklaring kan zijn dat in biologische producten minder bestrijdingsmiddelen zitten. Deskundigen vinden wel dat meer onderzoek nodig is om zeker te weten dat er een verband is. En in de Amerikaanse stad Orlando had een uur geleden een oefenwedstrijd moeten beginnen tussen Engeland en Costa Rica. Maar er viel een enorme stortbui waardoor het veld onder water kwam te staan. Het onweerde ook, waardoor fans een veilige plek moesten zoeken. Rond deze tijd wordt een nieuwe poging gedaan om te voetballen in Florida. Het weer van Weer Online. In Limburg vallen nog pittige buien met hagel en onweer. Op andere plaatsen is het droog. Vannacht kan overal een buitje vallen. Morgen begint vrij zonnig, maar later opnieuw buien.
4: Deze week bij Kink. Tickets voor Rock Werchter. Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus: alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
0: Yes!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling-spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Het zou zijn gebeurd tussen 2010 en 2019. In Ter Apel liggen tablets klaar om asielzoekers vanaf vrijdag sneller door de aanmeldprocedure te helpen. Vrijdag gaat ook het nieuwe Europese asiel- en migratiepact in. Er zijn meerdere moeilijke stappen verdwenen uit de aanmelding, waardoor het sneller moet gaan. Maar asieladvocaten vrezen ook meer fouten en rechtszaken. Het loont vanaf volgende maand een stuk minder om te tanken in Duitsland. De accijnskorting die Duitsland invoerde om benzine en diesel betaalbaar te houden verdwijnt na deze maand, volgens de Duitse krant Bild. De 17 cent korting per liter werkte goed, maar het is volgens de regering te duur om de korting langer te blijven geven. En Orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Tegen RTL Boulevard zegt ze dat ze dacht dat het een grap was. Het is nog niet zeker of Orgel Joke ook echt kan gaan. Ze is gisteren gevallen en heeft 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Het weer van Weer Online. In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig. Later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

listen to fools.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Vluchtelingenwerk is niet overtuigd dat de aanmelding in Ter Apel sneller gaat vanaf vrijdag. Er worden moeilijke stappen geschrapt uit de procedure en er worden straks vragen ingevuld op een tablet. De antwoorden worden langs meerdere Europese richtlijnen gelegd. Advocaten zijn bang dat er meer fouten worden gemaakt en dat er rechtszaken komen. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in Nederland gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder studenten. Dat kan deels komen doordat Chinese universiteiten steeds beter worden. Ondanks dat er minder Duitsers naar Nederland komen, blijft dat wel de grootste groep, met daarna Italië en Roemenië. Amerika houdt zich aan zijn woord en is begonnen met aanvallen op Iran. Het is volgens Amerika een reactie op de voortdurende agressie van Iran. Er zijn explosies geweest in de buurt van de straat van Hormuz. Gisternacht heeft Amerika ook al aanvallen uitgevoerd nadat een Amerikaanse helikopter was neergeschoten. En de Franse zanger Patrick Bruel zou tussen 2010 en 2019 zeker 9 vrouwen hebben verkracht of aangerand. 3 vrouwen zouden zijn misbruikt tussen 1997 en 2001. Bruel is maandag opgepakt voor die verdenkingen. De zanger ontkent alle beschuldigingen en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Het weer van Weer Online. In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig. Later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. De politie in Noord-Ierland heeft het waterkanon gebruikt om groepen demonstranten uit elkaar te drijven. Voor de tweede avond op rij was het onrustig na een steekpartij maandag in Belfast. Een man uit Soedan stak iemand neer die daarbij een oog verloor. Dinsdagavond waren de rellen zo erg dat gisteren veel winkels en restaurants dichtbleven. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Meestal komt er elk jaar zo'n 10-20% bij. Vooral uit Duitsland en China kwamen minder studenten naar ons land. Het aantal studenten dat vanuit India en Spanje naar Nederland kwam steeg juist iets. Iran heeft de Straat van Hormuz gesloten na nieuwe Amerikaanse aanvallen. Ze zouden ook 2 schepen hebben aangevallen die er doorheen probeerden te varen. Dat lot wacht ook andere schepen die hetzelfde proberen, waarschuwt Iran. Amerika heeft het zuiden van Iran onder vuur genomen, omdat Iran ook blijft aanvallen. En de benzineprijzen in Duitsland gaan volgende maand weer flink omhoog. De Duitse regering stopt dan met de accijnskorting op benzine en diesel. Nu geldt er nog een korting van 17 cent per liter. Dat heeft goed gewerkt, zeggen ze in Berlijn. Maar het kost de Duitse schatkist ook heel veel geld. En daarom kan het niet te lang blijven duren. Het weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.